0: Het is woensdagochtend. Goedemorgen, 6 uur. Dit zijn de top headlines.
1: Met Emiel Wallaars. Goedemorgen, Emiel.
2: Goedemorgen. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
2: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, ik krijg hier meteen een boze blik van Aline. Ja, ik zei Emiel, maar ik bedoelde natuurlijk Aline. Sorry, Aline.
5: Dat is geen probleem, Arlies.

0: Woensdag 16 september. Goedemorgen, het is 5 over 6. Wat een prachtige dag was het gisteren.
1: Ja, het was zo nog echt toch? Allee, zo'n beetje zomer als je buiten kwam.
0: Ja, exact. Ik heb een terrasje gedaan. Ik ben nog even op een terras gedoken gisteren namiddag. Met bitterballetjes daarbij, aperitiefken.
1: Vandaar die walletjes onder je ogen.
0: Ja, ik heb wel echt zeer goed geslapen.
1: Ja, maar dat is goed. Dat is goed.
0: Ja, het aperitiefje heeft geholpen. Zo dat eigenlijk.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, ik ga eerlijk bekennen, ik heb niet op een terras gezeten gisteren. Ik ben Zonde. De zaal ingedoken.
0: Ja. Cabaretier?
1: Nee, de sporthal eigenlijk gewoon. Ja, ik heb voor het eerst sinds lang nog eens geminivoetbald. Maar het is niet goed afgelopen. We zijn verloren met 10-5. Grote cijfers, maar de cijfers zijn niet echt... Het is echt een goed beeld voor de wedstrijd, want er zat meer in voor ons.
0: Je had moeten winnen.
1: Ja, ik vind dat ook.
0: Corruptie.
1: Voilà.
0: De ref is... Was het met een ref? Want
1: ja. Zo iemand die daar gewoon... Allee, sorry.
0: Voilà,
1: je is toch niet aan het luisteren. Iemand die gewoon langs de lijn staat.
0: Nee, hij had kak in zijn ogen. Ja.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Heb je minstens één keer gezegd.
1: Allee, ref, je ziet dat toch?
0: Zak! Heel die match naar de kloot.
1: Ja, weet je wel, ja.
0: Oh, goedemorgen. Ik zag Cliff een bericht sturen in de Top Radio B. Goedemorgen, mannen. Het is bijna weekend.
1: Het is woensdag, toch?
0: Het is toch woensdag, toch?
1: Tja.
0: Ik vind ook zo'n werkweek als Cliff. Maar goed. Hoe gaat jouw woensdag? Laat het even weten in de Top Radio BE-app. En als je daar dan toch bent, geef dan meteen even door welke track we voor jou kunnen draaien om deze woensdagochtend een klein beetje beter te maken. Want dat is natuurlijk wat we doen met de dagelijkse dosis.
1: Ja, gewoon een nummer insturen dat je heel graag wil horen op dit vroege uur. Een nummer waarmee jij het liefst van al jouw dag wil starten.

0: De dagelijkse dosis van...
1: Jari uit Aalst, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jari, van waar ben jij ergens?
2: Ik ben van Aalst.
1: Van Aalst. Ik ga jou eens een groot verhaal uit de doeken doen. Ik heb jaren in Aalst gewerkt, Jari.
2: Ja.
1: Ja, ik heb bij de Van den Borg gewerkt ooit, voor ik naar hier ben gekomen. Heb je mij daar nooit gezien of tegengekomen ofzo?
2: Waarschijnlijk wel, want ik heb daar redelijk veel
1: inkoppen
2: gedaan, vroeger.
1: Ah, voilà, okay. Maar dan is de kans zo groot dat ik u wel al eens minstens één keer in het zak gezet heb.
3: Ik heb zo'n klein gevoel ook dat je nog altijd een beetje voor Van den Borg werkt, anders zou je dat niet gewoon hier vertellen.
1: Ah, nee, maar ik vind dat leuk, dat is zo'n band met een luisteraar.
3: Nee, je krijgt een percentje, joh.
1: Volgende vraag. Jari, welke track kunnen we draaien om die woensdagochtend beter te maken, vriend?
2: Pyramid van John
1: Dagelbeck
2: in de Dirty South Remix.
1: En dat is properkes gezegd van u. Ik vind dat een goed idee. Gaan we doen. Jari, fijne werkdag dat sowieso. En blijven luisteren, man.
2: Yes, dank u. Voor jullie ook.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles komt goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
4: Oei.
6: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
6: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Mannekes. Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Ho! Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
10: Allega's.
11: Naar Gamma.
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imoscoopman!
18: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
16: Wauw!
18: Van Vibra.
19: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
16: Ja, ja.
19: En zaterdag Scouts Weekend.
16: Komt goed.
18: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
16: Wauw!
18: Van Vibra.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
14: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
14: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoon.
10: persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De drie van Louis.
1: Ik heb er weer de voorpagina's van de kranten bijgenomen en geef je de drie belangrijkste koppen van vandaag. Het laatste nieuws opent met 1 huis op 6 raakt niet verkocht binnen een half jaar. Bij 1 op de 20 huizen is dat zelfs op meer dan een jaar dat het niet verkocht geraakt. De grootste boosdoener is daarbij vooral de slechte energiescores, huizen die minder, op minder gewilde locaties liggen. En natuurlijk ook de prijs, dat is ook een hele belangrijke. Ik moet wel eerlijk bekennen, naast mij, waar ik woon, staat ook een huis te koop. Ja. En dat staat nu toch ook al een goede 6 maanden te koop. Terwijl de locatie fantastisch is natuurlijk.
2: De locatie wel, de buren iets minder.
1: Ik wist het.
2: Open deur, sorry.
1: Dan de standaard. Huisartsentekort steeds vaker opgevangen met noodposten. Afgelopen maandag opende zo een huisartsen noodpost in Vilvoorde met allemaal gepensioneerde huisartsen.
2: Dat vind ik niet zo'n goed idee, zie.
1: De gepensioneerden weer aan het werk stellen.
2: Ik vind dat oprecht een goed idee. Die mensen die maken zich toch... maken zich nuttig, maar ik bedoel, voelen zich ontzettend nuttig daardoor, toch?
1: Zolang ze nog hun job perfect kunnen uitoefenen, heb ik er geen probleem mee.
2: Voilà.
1: Het is trouwens ook niet de eerste stad die het doet. Eerder was dat ook al het geval in Ninove en Geraardsbergen. En ik snap het ook wel, vaak als je een huisarts binnenwandelt tegenwoordig, er hangt altijd een blad met patiëntenstop. Dus ja, dan kom je natuurlijk in de problemen.
2: Klopt.
1: Dan het belang van Limburg nog. Onschendbaarheid redt IJzermans na 112e verkeersovertreding. Dan gaat het over Alain IJzermans. Dat is de burgemeester van Houthalen-Helchteren en is ook Kamerlid. Hij was toe aan zijn 112e verkeersovertreding. En daarmee riskeerde hij een boete van €600, ook een rijverbod van 21 dagen. En hij moest zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Ik zeg moest... Want, aangezien hij zittend parlementslid is, geniet hij van de heerlijke parlementaire onschendbaarheid en kan hij niet vervolgd worden.
2: Dat ik daar zelf nog niet ben opgekomen, vind ik eigenlijk... Ik ben bewust een beetje stiller, want ja goed, het is geen geheim dat ik hier op de vloer gekend sta als de, wat zal ik zeggen, de recordhouder in boetes.
1: Ik denk dat je maandelijks een mooie mail krijgt daarover.
2: Ja, dat... Ja, ja.
1: Het zal niet
2: verschillen, toch? De basis van. Ja. En de politie ook. Dat ben ik overigens niet fier op, hoor. Ik lach er nu wel mee, maar eigenlijk vind ik dat zelf niet zo heel plezant. Maar dus als je een Kamerlid bent, dan mocht je eigenlijk zoveel door de flitser gepakt worden als dat je wilt.
1: Maar ik denk dat je binnenkort een nieuwe carrière moet starten, Brian.
2: Kijk, ik ga daar toch eens heel goed over.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24 op 7 bereikbaar bij technische problemen.
13: Hallo.
12: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: 3 van Louis.
1: We hadden het net over Alain IJzermans. Dat is de burgemeester van Houthalen-Helchteren. En is ook Kamerlid. Hij staat in de kranten vandaag omdat hij zijn 112e verkeersovertreding heeft gemaakt.
2: Mooi.
1: Dat verdient een boete van €600, een 21 dagen lang rijverbod. En ook een theoretisch rijexamen dat hij opnieuw zou moeten doen. Maar hij geniet van parlementaire onschendbaarheid en dus kan hij niet vervolgd worden.
2: Ik vind het woordje geniet ook heel mooi in
1: de zin. Ja, dat is mooi.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Maar we dachten dan, misschien moet Brian ook gewoon in het parlement gaan werken, aangezien jij ook nu en dan eens een boete rijdt.
2: Nu en dan, ja.
1: Maar er moet toch een kleine rechtzetting gebeuren daar.
0: Over naar de ombudsdienst.
1: Ja, Celine reageert hier in onze app. Ja, die parlementaire onschendbaarheid, allemaal goed en wel. Maar die boete moet hij wel nog altijd betalen, onze vriend Alain.
2: Ja, klopt. Ik zei, weet je wat, als ik gewoon, als je in het parlement zit of als je in de kamer zetelt, dan kan je gewoon zoveel als mogelijk door een flitser gepakt worden. Maar dat is dus niet. De boete, die is wel degelijk voor de Alain.
1: Ja, dus ik denk, allez, voor jouw probleem, allez, het is toch een probleem, je mag dat wel stellen.
2: Ja, ja, ja,
1: heeft het geen zin dan om in het parlement te gaan werken?
2: Ja.
1: Ik heb al verder nagedacht.
2: Oei.
1: Ik ben met een andere oplossing gekomen.
2: Ja.
1: Je hebt zo naast de gaspedaal nog een andere pedaal. Ja. Ken je die pedaal?
2: Ja, absoluut.
1: Wat
2: ja.
1: zit daar?
2: De embrayage?
1: Nee. Nog ertussen. Wat zit daar weer?
2: De rem.
1: Ja, misschien moet je die eens gebruiken, joh.
2: Ja, ik ben al blij. Ik dacht dat je ging zeggen, kom met de fiets. Dat ging hem niet worden.
1: Nee. Het moet wel nog altijd mogelijk blijven, natuurlijk. Ook, natuurlijk.
2: Ja, daarom. Hey, goedemorgen. Dit is de Ochtendclub nu met Pitbull, Mr. Worldwide. En Hotel Room Service. Goedemorgen.

0: ik zag Nick een bericht sturen in de Topradio bij EE. Misschien is dat nog een goede opdracht voor Louis een van deze dagen. Met de fiets naar de studio komen.
1: Ik ga nog eventjes kaderen, Nick. Met goede bedoelingen, maar het is Brian die het probleem heeft van te snel te rijden. Ik hou me altijd mooi aan de snelheidsbeperkingen.
0: Ja, dat is heel goed. Vier op jou. Vier op jou.
1: Ah, dank u, dank u. Maar ik dacht ook, nu we het toch over fietsen hebben en naar het werk gaan met de fiets, ik wil jou helpen,
0: hebben
1: Brian.
0: We hebben het daarover.
1: Ja, we hebben het daar zeker over. Ik wil jou helpen, dus ik ben alvast bezig met een mogelijke oplossing, zodat je geen snelheidsboetes meer kan rijden. Dat is met de fiets naar het werk komen, bijvoorbeeld.
0: Klopt, ik heb iets weer iets gezegd.
1: Heb je iets om te schrijven op dit moment?
0: Ja.
1: Ik ben bezig met de fietsroute Dilbeek richting Gent.
0: Ja.
1: Dat is nummertje 88 eerst, dan 37.
0: Knooppunt.
1: Ja, knooppunt, fietsknooppunt. Ja. Dan 37, dan 45, dan een stukje langs de spoorweg via 36.
0: Doe ondertussen dan gerust verder.
2: Zometeen in de ochtendclub.
0: Geen probleem, ik ga eerst even vertellen dat we jou zo meteen gaan toevoegen aan de ochtend. Lukt het nog met je knooppunten?
1: Ja, ik weet het niet, maar ik vind het wel belangrijk dat je goed opschrijft. Ik wil niet dat je verdwaalt of zo.
0: Ja, schrijf jij op, geen probleem. Dus als je graag wil toegevoegd worden in de ochtendclub en mij wil redden van dit onnoemelijk probleem, dan laat je even van je horen in de Topradio BE-app. We zoeken weer iemand zeer specifiek, namelijk iemand die graag Italiaans eet. Dus ben jij zo iemand, laat van je horen in de Top

0: Goh, onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal...

0: Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
3: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
2: En handen die vanzelf werk zien.
3: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
2: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
3: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
4: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
5: Curiosity.
4: Met Milk Inc. Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op

0: We zoeken dus iemand die heel graag Italiaans eet.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Die zowaar houdt van de Italiaanse keuken. Maar Lobby Bernard, de Italiaanse keuken, die gaat redelijk ver, toch?
2: Ja, ik dacht, misschien moeten we al een klein testje doen als je zelf nog twijfelt over je Italiaanse geaardheid of zoiets, waarbij je niet weet. Is dat wel iets voor mij, Italiaans eten? Wel, ik heb hier enkele gerechtjes. En je gaat vanzelf merken, als het water in je mond komt, dan ben je fan. Wat denk je bijvoorbeeld van pasta carbonara, lasagna, spaghetti bolognese, risotto, tiramisu? Begint het al te komen?
0: Is tiramisu Italiaans?
2: Ja, ja, zeker en vast.
0: Kijk, weer iets bijgeleerd.
2: Ja, pizza. Allerhande. Ja, kan niet.
0: Behalve die met ananas op.
2: Nee, ook die met ananas mogen van mij.
0: En door. Enfin, als je een van de gerechten gehoord hebt die je wel heel erg lekker vindt, laat dan even van je horen. Geef een teken van leven in de Top Radio BE-app. Dan ben jij het volgende clublid in onze ochtendclub. Zometeen.

0: Kijk, we hebben iemand aan de lijn voor als nieuw lid van de Ochtendclub, Lobby Bernard. Kijk, in de Ochtendclub delen we alles met elkaar. Taboeloos, geen probleem. We duiken in mekaars leven met heel veel plezier zelf. En dat is nu ook het geval.
1: Welkom in de Ochtendclub.
0: Want, Hannes, jij staat bij de bakker.
2: Hallo, Hannes.
0: Hannes?
3: Goedemorgen.
0: Ah ja, jij staat bij de bakker nu.
3: Yes, yes, dat klopt.
0: En heb je je bestelling al doorgegeven?
3: Ja, ik ben er. Voilà.
2: Is aan het afrekenen, heb ik zo het gevoel.
0: Dat is dan €14,85, alstublieft. Wat heb je zoal besteld?
3: Ik ben al beter.
0: Fantastisch. En wat heb je besteld?
3: Gewoon een brood voor vanmiddag, hè.
0: Dat is weinig Italiaans, helaas. Jij bent fan van de Italiaanse keuken, Hannes, toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Dan moeten we even onderzoeken.
2: Ja, ik heb 5 vragen voor jou, Hannes, om jou nog iets beter te leren kennen. De eerste is, wat is jouw favoriete Italiaanse woordje?
3: Ik veronderstel fini.
2: Zeg nog eens.
0: Fini.
2: Fini?
3: Nee, si van ja.
0: Si. Sorry, de S kwam niet goed door. Oké.
2: Dan een dilemma, pizza of pasta?
3: Dat moet ik helemaal wat toch voor pasta gaan.
2: Mm-hmm. Dan Aperol of limoncello?
3: Geen van beide.
0: Oké.
2: Mocht ik Italiaans zijn, dan zou mijn naam zijn...
3: Wat zou mijn naam dan zijn?
2: Ja, je heet nu Hannes. Ik weet niet of er een Italiaanse versie van bestaat.
3: Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet.
0: Anesia, of zoiets, weet ik veel. Volgende vraag.
3: Meer vrouwelijk, maar kom.
2: Ja. Dan de laatste vraag, Hannes. Wat is je favoriete club?
3: De Swingersclub.
2: De Swingers.
0: En door.
2: Ik denk dat er nog een andere club was ook, Hannes. Wat was de echte club?
3: De Ochtendclub.
2: Ja, dat is helemaal natuurlijk. Juist. Maar de Swingersclub mag ook natuurlijk. Ja. We oordelen niet.
0: Ja, ik heb vanavond nog niks te doen. Geen probleem. Hannes, welk criterium is morgen belangrijk?
3: Wat zouden we kunnen zeggen? Het moet een beetje voor de vrouwen ook zijn, natuurlijk. Iemand die graag naar de Swingersclub gaat, hè?
2: Iemand die graag naar de Swingersclub. We gaan het misschien een beetje uitbreiden. En we kunnen swingen ook zien als dansen dan? Ja, hè?
3: Ja, een vorm van, hè.
2: Voilà, kijk, dat is goed. Dan gaan we dat op die manier doen. Ik ben heel benieuwd of we daar iemand voor vinden.
0: Hannes, ik vind u een hele toffe mens. En om een beetje in de sfeer te blijven... Dacht ik Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours, dat moet kunnen toch?
3: Dat is perfect.
2: Wat een grote swinger trouwens ook, hè?
0: Ja, en een Italiaan. Voilà. Dat is pasta à volonté, dat zeker. Hannes, dankjewel en mega welkom in onze ochtendclub, vriend.
3: Ja, dank u.
0: Salut.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Dit is Top!
6: Het is 8 uur op deze woensdagochtend. Goedemorgen, dit zijn de top headlines.
7: Met Irene Koutrails. Goedemorgen, Irene.
8: Goedemorgen. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Wale. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
9: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Hè. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen en dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
8: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
10: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
8: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de Voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club, Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
7: Twee plaatsen op dit moment waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruijbeke. En op de binding rond Brussel ook een kwartier vertragen tussen Expo en Machelen.
5: Dit is Top! Ochtendclub. Brian en Louis.
7: Brian, kijk eens hoe laat het op dit moment is.
6: 3 over 7.
7: Klopt, 3 over 7. Geen 8, Brian.
6: Huh?
7: Ja.
6: Oh nee! Oh. Mes excuses. Ik sta op winteruur.

0: over mijn, mijn vergissing omtrent het uur. Waarvoor mijn excuses. Even om kort te stellen, op de piep is het 7 uur, 9 seconden, 9 minuten en 30 seconden.
1: Voilà. Ziet, zo moeilijk is dat toch
0: nee,
1: niet?
0: Nee, moeilijker dan dat moet het niet zijn. Mijn ex, wat ik zei daarnet, ja, ik zei om 7 uur dat het 8 uur was. Jij confronteerde mij daarmee. Ja. Ik zei, ik sta op winteruur. Maar winteruur is natuurlijk een uur vroeg. Ja,
1: en wat de luisteraar ook niet weet, is dat er eigenlijk gewoon voor jou een gigantische klok eigenlijk gewoon aan het optellen is, waar je toch niet perfect weet hoe laat het is. Maar goed, dat maakt het voor jou niet beter, natuurlijk. Excuses, Brian.
0: Heb je een punt? Of? Top check-in. Met maar nog een beetje dieper in de put. Dat is geen enkel probleem, Louis Bernhard. Dankjewel. 7:10 op deze woensdagochtend. Goedemorgen. Mocht je nog geen boarding pass hebben, dan zou ik, mocht ik van jou zijn, heel even je oren spitsen.
2: Attentie, alle topluisteraars. De top-check-in is nu geopend.
1: Ja, als je nog geen boardingpas hebt, dan kan je daar nu dus verandering in brengen. Onze top-check-in staat weer volledig open. Je kan je eigen persoonlijke boardingpas gewoon vastgrijpen door je in te checken via topradio.be of de topradio.be-app. Gewoon eventjes je gegevens invullen en op die manier krijg jij gewoon een persoonlijke boardingpas met uniek stoelnummer. En dat stoelnummer is heel belangrijk.
0: Want dat kan jou 2500 euro opleveren.

0: De top check-in staat nog altijd open. Dus stel je hebt nog geen boardingpas, dan ga je snel naar topradio.be of de Topradio BE-app om zo'n pas te bemachtigen.
1: Top check-in.
2: Ja, het kan ook altijd interessant zijn om een klein beetje inspiratie te krijgen over wat je bijvoorbeeld met die 2500 euro kan doen. Ik zie bijvoorbeeld dat je mogelijk naar Gran Canaria kan gaan.
0: Ja man, is dat dan een all-inclusive en al? Of?
2: Dat is een van de mogelijkheden. Ik heb trouwens nog een leuk weetje over Gran Canaria.
0: Ja, nu gaan we het geven. Ja,
2: nee, het is iets leuks, want iedereen denkt altijd Gran Canaria. Dat komt van de kanarievogeltjes, die naam. Dat blijkt niet te kloppen, dat komt van de honden. Want canis is hond in het Latijn en Gran Canaria betekent gewoon grote honden.
0: Oké, één. Denkt iedereen dat?
2: Nee, is dat niet.
0: En twee. Ruud, goedemorgen. Klopt dat?
3: Ja, klopt. Het kanin, zeg maar, geloof ik, dat woord. En dat is ook een symbool van het eiland, inderdaad. Dus ja, 9 van de 10 mensen denken het gele kanariepietje, maar het is daarvan afgeleid.
0: Godpotverdikke, Ruud, dankjewel. Jij woont en werkt al jaren op Gran Canaria, of moet ik het zien?
3: Ja, geëmigreerd in 2013 en wij werken voor een lokaal agentschap. Maar we zijn dan verantwoordelijk voor Corendon al meer dan 12 jaar.
2: Wat is bijvoorbeeld een van de dingen die we zeker moeten gedaan hebben als we naar Gran Canaria zouden gaan?
3: Ja, dat is best lastig, want ja, het zijn er veel meer dan één. Huur een auto of boek een mooie eilandtour of met een jeep, want het binnenland is echt prachtig. Het is, wij noemen het ook een mini-continent. Dat wil eigenlijk zeggen dat we verschillende klimaatzones hebben op het eiland. Waardoor dus heel veel te ontdekken valt. Zo rij je in een dennenbomenbos en zo rij je weer tussen de kastanjebomen. En ga je naar het zuiden, rij je in de oasis van de palmen bijvoorbeeld. Dus het is echt een heel mooi en heel divers eiland.
0: Dat is heel mooi, klinkt heel aanlokkelijk, Ruud, zeker waar. Maar ik vind dat je een vakantiebestemming pas echt ontdekt als je iets lokaal gegeten hebt.
3: Ja.
0: Is er iets dat je ons kan aanraden?
3: Ja, lokale gerechten zijn die hier echt in overvloed. Waarom? Ook omdat we heel veel lokale producten hebben. We hebben zelfs lokaal bier en wijn, honing, geitenkaas, kruiden, noem maar op, aardappels, groenten, fruit, alles kan hier bijna gemaakt worden. Kijk, een lokaal product, gerecht, is bijvoorbeeld ropa vieja. Dat is letterlijk vertaald oude kleding.
2: Klinkt niet smakelijk.
3: En dat is ropa, dat is kleding en vieja is oud. En dat is eigenlijk een soort mengelmoesje van kikkererwten met aardappeltjes, met chorizo en een soort tomaten. Ja, en dat is ontzettend lekker en heel voedzaam ook. En dan met een klein honingrummetje, wat ook lokaal is als toetje, zeg maar. Mm. Ja, dat is echt iets lekker gerecht. Ja. Ja,
2: je woont nu ook al enkele jaren in Spanje. Hoe zit het dan met je Spaans op dit moment?
3: Ja, redelijk goed. Ik denk als ik Spaans ga praten, dan zullen jullie zeggen van wow, fantastisch, maar zelf, het kan nog beter. Ik ben ook maar 40 Spaans gaan leren, uit mezelf, nooit op school gezeten. Dus ja, dat perfect zal het niet zijn, maar mijn vrouw is ook Spaans, dus zij komt hier vandaan, Canarisch. Dus,
0: Let op. Mijn collega Lobby Bernard, hier aanwezig, die volgt al 900 dagen lessen Spaans via Duolingo.
2: Ja, dus ja. Ik dacht, misschien moet ik gewoon Ruud al een klein beetje testen op zijn Spaanse kennis. Als ik zeg, buenvenido en el club de mañana, él es el mejor. Wat zeg ik dan?
3: Goedemorgen in de ochtendclub. Jij bent de beste.
0: Jij ook, Ruud. Jij ook. Hey, dankjewel en geniet er daar ook van in Gran Canaria.
3: Oké, doei.

0: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De Mystery Dutchess van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
4: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Kuiburi National Park in het wild gaan kijken?
4: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
4: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
4: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Er zijn nog altijd luisteraars die checken of hun gegevens gewoon doorsturen via de chat in onze app. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, nee.
1: Klopt.
0: Je moet jou inchecken via topradio.be. Dat doe je via het topic dat open staat op dat moment op onze website. Maar, nee, heb je het zelf gehoord?
1: Ja. Je bent te laat. Enfin, voor nu toch. Vandaag en morgen heb je nog ruimschoots de kans om in te checken. Want die boarding gaat nog... Amai.
0: De check-in.
1: De top check-in gaat nog heel veel momenten openkomen. Dus als je nog geen boardingpas hebt, dan heb je nog kans genoeg om er eentje te verzilveren.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Ik zie het nog altijd in your eyes. Jij bent nog altijd aan het nagenieten van gisteren. Ja, maar gisteren heb je nog... Ja, je hebt van het weer genoten. Dat is toch waar.
1: Lang geleden dat nog eens iemand tegen mij gezegd heeft. Maar ja, klopt. Ik heb gisteren zeker een beetje van dat goede weer genoten. Want Erwin, onze weerman, zei gisteren dat het ja, zo'n beetje de laatste echte goede dag werd. Met 26 graden, hier en daar een beetje zon. En ik heb daar toch wel echt van genoten. Mijn portie bitterballen en een aperitiefje. En, ja,
0: ik kan het dan niet laten. Ik open dan altijd eventjes de weerapps voor te kijken wat we nog allemaal kunnen verwachten. Ik zie deze week een beetje wisselvallig hier en daar, maar volgende week, hela, temperaturen tot weer 26 graden, jong.
1: Ja, ik stel voor dat we dat straks even aan een echte vakman vragen.
0: Ja, doe maar. Zeg maar.
1: Zijnde Erwin, uiteraard. Ach. Jij mag wel vertellen waar het traag gaat.
0: Daarover ben ik ook een echte kenner. Er zijn drie plaatsen op dit moment waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruijbeke. Verder richting Antwerpen op de E313, een kwartier aanschuiven tussen Masshoven en Antwerpen Oost. En tenslotte op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Expo en Machelen.
1: Met dank aan Louis en misschien een heel klein beetje aan Flitsmeister. Klein
0: maar vooral ik toch.
1: Ja.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: Vijf over half acht op deze woensdagochtend. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Maar ja, wat voor weer krijgen we op deze woensdagochtend?
1: Het wordt een beetje minder, maar echt slecht nu ook weer niet, want er is toch nog altijd ruimte voor de zon. Die zonnige momenten die worden afgewisseld door wolken en verspreid. Ontstaan er vandaag enkele buien, maar ik denk dat ik ze op één hand kan tellen. Dus zijn er ook wel gemeenten en steden waar het vandaag gewoon droog blijft bij temperaturen. Ja, gisteren 28 graden, dat halen we vandaag natuurlijk niet meer. We zullen moeten blij zijn met 19 graden.
2: Wij krijgen ook een berichtje binnen van Tom in onze app. Die vraagt, kunnen jullie straks eens aan de weerman, dus nu eigenlijk, vragen of er ook heldere avonden en nachten zijn komende dagen? Ja, Tom heeft blijkbaar een grote telescoop gehuurd en hij wil graag enkele planeten kunnen spotten. Kan dat of niet komende dagen?
1: Hola, dat is interessant. Er komen toch meer wolken tot ontwikkeling. Hij kan het proberen, maar volledig helder, van die heldere nachten van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, dat zit er deze week, denk ik, vrees ik niet meer in. Dus hij zal moeten op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
2: Ja, dat wordt moeilijk in België, heb ik zo de indruk.
0: Of raadseltje op de woensdagochtend. Wat brengt de rest dan van de week, Erwin?
1: Wel, veel veranderingen zitten er niet meteen aan te komen. Het blijft tot en met het weekend licht wisselvallig. Afgezien van een enkele bui is het wel vaak droog met zon, met wolken. Morgen wat meer wolken, vrijdag dan wat meer zon. En ook die temperaturen die blijven eigenlijk op hetzelfde niveau presteren en stijgen zo altijd tussen 18 en 20 graden. En op de wat langere termijnkaarten, maar het ziet er eigenlijk niet slecht uit. Volgende week blijft het overwegend droog en zo stilletjes aan wordt het toch weer een beetje warmer.
2: Ja, ik zie temperaturen tot 26 graden. Kan dat?
1: Zou kunnen. Volgende week zit er dat in. Dat is een indicatie op dit moment. Maar ja, bijna alle weermodellen geven toch een droog weertype. En ook een beetje warmer. Ja,
2: doe mij maar die indicatie. Ik ben akkoord.
0: Erwin Kjaartanger, bedankt. Dankjewel. Al goed weer, toch? Goed nieuws.
1: Ja, absoluut.
0: Fantastisch.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
9: Geen zorgen.
8: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
10: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: De Ochtendclub. Wat de luisteraar misschien nog niet weet, Brian, is dat jij grote fan bent van pretparken. Dat mag ik toch wel zeggen, hè?
1: Ja, vroeger vooral ging ik daar heel... Nu heb ik daar wat minder tijd voor, maar vroeger ging ik inderdaad wel veel naar pretparken.
0: Ja, ik zag het ook al een klein beetje, want op je bureau ligt zo een reclame... foldertje van Bobbejaan. Dus ik dacht, ja, die is alweer aan het kijken wat hij kan doen.
1: Ja.
0: Maar er staat ook pretparknieuws in de kranten vandaag. Het gaat over de Ride to Happiness in Plopsaland. Ken je die?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: die
1: zeker.
0: Is verkozen tot beste achtbaan van Europa.
1: Terecht,
0: en het wordt nog straffer. Want er staat zelfs op de vijfde plaats wereldwijd. Dat wil dus zeggen dat die Ride to Happiness in Plopsaland de vijfde beste achtbaan ter wereld is. Ik vind dat straf.
1: Ja.
0: Hier in België.
1: Nee, dat is ook zo. Klopt. Ken je hem zelf, die achtbaan?
0: Nee, ik ga eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n pretpark, mensen. Ik ben heel lang al niet naar een pretpark geweest.
1: Dat is jammer, want die gaat, ja, gaat over de kop, omhoog, omlaag. Allee, maar dat is
0: zoals een achtbaan.
1: Ja, fuck off. Dat is gewoon echt heel wild. Dat is echt heel... Dat treintje, zeg maar, draait ook constant rond zijn eigen as. Dus dat is... Als je daaruit komt, dan weet je echt niet meer van welke parochie dat je bent. Dat is echt zo.
0: Ja. Is het dan ook echt jouw favoriet?
1: Ik vind dat moeilijk, want ik heb er echt al heel veel gedaan. Dus misschien... ja, het komt wel heel dicht in de buurt. Maar kijk, misschien luistert er nu iemand en denkt hij van... Goh ja, weet je, de achtbanen in Walibi bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk veel plezanter. Of Bobbejaanland, of dit of dat. Of, help me even. Is dit dan echt de beste achtbaan van ons land?
0: Ai, of van je wil inspiratie Europa? Eigenlijk
1: ja,
0: van de
1: eigenlijk, ik wil een beetje geholpen worden in die vraag.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Snap ik. Goed, we gaan op zoek naar de beste achtbaan volgens de topluisteraar. Is het de Ride to Happiness in Plopsaland of is het nog iets anders?
1: Klaar.

0: Is The Ride to Happiness in Plopsaland de Bannen echt de beste achtbaan van Europa? Ja dan nee.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
2: Ja, dat stond vandaag te lezen in alle kranten. En het is zelfs nog veel straffer dan dat ook. Hij staat zelf op plaats 5 van de hele wereld. Dus,
0: ja, absoluut. En je stelde daar net een beetje de vraag aan mij. Of dat klopt of niet, want ik ben toch een beetje... Ja, en ik ga graag naar pretparken. Of ik mezelf nu echt een fan of een kenner zou noemen, dat weet ik niet. Maar ik ga er wel heel graag naartoe. Ik zag Christophe een bericht sturen. The Ride to Happiness is voor mij de beste van België. Het is een spinning coaster, dat maakt hem uniek. Met 5 inversies en 2 lanceringen.
2: Ik heb geen enkel idee wat dat allemaal betekent, maar ja, lijkt me leuk.
0: Ja, sorry. Ik zag hier ook Matthias een bericht sturen. De beste achtbaan zonder per se een vliegtuig te moeten nemen is de Zatra in Energielandia in Polen of zoiets. Geen idee waar dat die man allemaal naartoe gaat. Bram die zegt, geef mij daar de Ron en de Fly in Fantasieland. Vind ik ook wel heel goed.
2: Ja, maar we moeten ook misschien even Axel erbij nemen, want volgens Axel is die beste achtbaan niet langer meer in België te vinden. Axel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, hey.
2: Vertel eens, waar moeten we naartoe gaan als we echt hele leuke achtbanen willen doen?
3: Well, ik vind Europa Park toch wel het leukste pretpark dat ik tot nu toe al gedaan heb.
2: En waarom dan exact?
3: Het is een mooi groot park en er zijn toch wel veel hogere en nog snellere attracties dan bijvoorbeeld The Ride to Happiness. En Plopsaland.
0: Mag ik eens iets zeggen? Vind je dat echt de belangrijkste criterium? Hoog en snel?
3: Ja, toch wel. Vooral spannend. Ja. En ook, ja, ik kom er tenminste niet misselijk op. Ik heb de Ride to Happiness. Inderdaad, dat draait veel. Maar ja, als je dan misselijk komt in een
2: ja. Ze zouden beter de Drive to Happiness noemen dan.
0: Oh my god. Stop het. De Drive to Happiness, echt waar, man.
2: Excuses. Nee, maar goed, het kan misschien een goede tip zijn om eens samen naartoe te gaan, Europa Park, Brian. Ja, ik ben geen pretparkkenner, ik ben er ook nog nooit geweest, dus misschien moeten we het gewoon eens proberen.
0: Dan kun je op de kabassen letten, is het goed?
2: Dat is goed.
0: Hey, merci voor je berichtje, hè.
3: Geen probleem.
0: Doei.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Stop.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen, dit zijn de top headlines.
6: Met Aline Koutreels. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Waele. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
8: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren, dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
7: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
9: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
7: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet €10 miljard bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
6: Het is relatief rustig onderweg, 4 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel een half uur aanschuiven tussen Expo en Machelen. Op de E19 richting Brussel dan, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E313 verlies je een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook een kwartier file op de A12 richting Antwerpen vanaf Boom.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Nee. Brian en Louis.
5: En we zijn volgens ons op een mediaheim gebot. Mediageheim. Wacht. Nee, wacht. Dat vind ik niet eerlijk. Dat vind ik niet eerlijk. Wat heb jij daar net gezegd, Louis Bernhard? Sorry.
6: Ja, we spreken altijd een klein beetje af wat we gaan zeggen. En we gingen het woord mediageheim uitspreken. En ja. Ik had gezegd, doe jij dat maar, dat is een moeilijk woord voor mij. Ik kan dat niet zo goed uitspreken als West-Vlaming, mediageheim. Allee, dat vraagt om problemen.
5: En dan zeg ik, mediageheim.
4: Dit is Top.
6: Probeer nog eens.
4: De Ochtendclub. Okay. Brian en Louis.
5: We zijn volgens ons op een mediageheim gebotst.
6: Zometeen meer daarover. Eerste achtbaan met de naam Magnetic.
4: Fuck. Top

0: Vandaag in de kranten te lezen, de Ride to Happiness in Plopsaland is verkozen tot de beste achtbaan ter wereld en is zelfs de vijfde beste in de hele wereld.
1: De Ochtendclub.
2: En nog eens.
0: Nee, de beste van Europa en de vijfde beste van de wereld. Zo is het.
2: Ik zie je ook denken, wacht, hier klopt iets niet. Nee, klopt. Ik denk dat je ook al een beetje hebt bijgeleerd, hè? In achtbaantermen en zo.
0: Ja, je begon daarnet over inversies en weet ik wat nog allemaal. En ondertussen krijg ik ook een kleine bijles van Christophe in onze app. Inversie betekent over kop gaan.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is zo. Ja, de meningen zijn erover verdeeld, over die Ride to Happiness. Of dat nu ook echt de beste is of niet. Maar ik denk dat we daar een consensus in kunnen vinden. Of toch net niet?
0: Ik weet het niet. Ik denk dat we toch de proef op de som nog eventjes moeten nemen. Er komen nog heel wat andere pretparken binnen. Daarnet hadden we Axel aan de lijn die over Europa Park babbelde. Ik zie ook heel veel keren Fantasialand binnenkomen. Ja, daar hebben ze blijkbaar een achtbaan die van 0 tot 100 km per uur gaat in iets meer dan 3 seconden.
2: Ja, dat is daarom heel snel. Ja, absoluut. Ja. Dat is heel goed. Enfin, ik denk dat we wel een paar ideetjes hebben voor de eerstvolgende teambuilding of zo. Maar dat denk ik dan.
0: Nee, kan leuk zijn inderdaad.

0: De roddelrecherche.
1: Gisteren hebben we er even de roddelboekjes bijgenomen, want elke week gaan we op zoek naar een interessante titel. Ja, die we eens verder willen onderzoeken. Want we willen wel eens zien, is dat waar of niet wat ze allemaal schrijven. En de titel dat we deze week hebben uitgekozen, komt uit Dag Allemaal. Daarin lezen we opname stilgelegd na haatstorm. Dan gaat het over de opnames van de Real Housewives van Antwerp. Het gaat over housewife Melissa en ze zegt daarbij ook, ze willen mijn relatie met Ludo kapot.
2: Jij bent al op grondig onderzoek geweest.
1: Ja, ik vond de straf. Ik wilde wel weten wat speelt er allemaal achter de schermen van de Housewives. Ja. En eerlijk is eerlijk, dat is een serieus onderzoek geweest al gisteren. Ik ben er meteen aan begonnen en er zijn heel wat telefoontjes gebeurd.
2: Ja, ik heb dat gezien.
1: En ik denk, om het met één woord te zeggen, dat we op een mediageheim zijn gebotst.
2: Nou, hoe dat zit, hoor je zo meteen na Shakira en Zoo.
0: We make you move. Dit is...

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Nakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Top! We make you move. De Ochtendclub.

0: De roddelrecherche.
1: Bovenaan mijn to-do's deze week stond één iets en dat is uitzoeken wat er allemaal aan de hand is met de Housewives of Antwerp. Dat heeft allemaal te maken met een artikel dat deze week op de cover van Dag Allemaal staat.
2: Ja, de opnames. Je zegt stond.
1: Hoe bedoel je?
2: Ja, stond op jouw to-do-lijst.
1: Dus ja, inderdaad. Af. Want ik denk dat we het officieel eraf mogen leggen.
2: Oei.
1: Ik ben klaar met het onderzoek. Ik ben gewoon op een bepaalde muur gebotst. En die muur is volgens mij een mediageheim.
2: Neem me mee.
1: Ja, dus eerst wat ik gedaan heb, was de piste Amy.
2: Ja.
1: Amy doet ook mee aan de Housewives of Antwerp.
2: Klopt.
1: En je kent die redelijk, Brian.
2: Dus, zeggen, joh.
1: Ja, wel. Ik heb een eventjes beetje gevraagd aan Amy, is het oké dat ik jou bel? Dat was oké voor haar. Maar een klein beetje daarna kreeg ik een ander telefoontje. Een telefoontje van de woordvoerder van Play.
2: Stront aan de knikker.
1: En wel, die vroeg, vriendelijk, maar toch, kordaat.
2: Ja.
1: Om het potje dicht te laten over de Housewives.
2: Ah ja, oké.
1: Dus op dat moment wist ik, aha, er is een potje. Wat zit er in dat potje? Dus dacht ik, ja goed, een echte journalist die graaft altijd dieper. Dus wilde ik eens gaan horen hoe dat er achter de schermen allemaal aan toe gaat. Ik ben naar Julie Bone gestapt.
2: Ah ja, die in het nieuwe seizoen niet meer zal...
1: Die heeft meegedaan aan seizoen 1 en 2.
2: Klopt.
1: Die is niet langer een Housewife of Antwerp, dus die zou misschien wel iets kunnen zeggen.
2: Ja.
1: Ik heb haar vriendelijk gebeld. Ze zag het ook zitten om iets daarover te zeggen bij ons. Normaal gezien ging ik ze aan de lijn hebben. Maar een tijdje daarna kreeg ik een berichtje dat ze erover had nagedacht.
2: Opmerkelijk, ja.
1: Dat ze erover nagedacht had, maar dat ze toch moest passen voor het telefoontje.
2: Ja.
1: Ja. Dus ik denk dat daar heel wat aan de hand is, maar ik heb geen idee wat. Heb jij misschien als kenner?
2: Ik am... We make you move. Het feit dat die woordvoerder belt en zegt dat we het potje moeten dichtlaten, doet mij een beetje vermoeden dat ons onderzoek wel eens een onderwerp zou kunnen zijn in dat nieuwe seizoen.
1: Aha, want dat wordt nu opgenomen, of niet?
2: Ja, die opnames die lopen op dit moment nog. En de woordvoerder zei dat de opnames liepen en dat alle andere housewives, en nu komt het, niet op de hoogte waren van het interview in Dag Allemaal.
1: Ja, dan denk ik dat ik al weet wat we mogen verwachten in dat nieuwe seizoen.
2: Oh, we zijn een hoofdrolspeler. Oh.

0: Drie plaatsen op dit moment waar je meer dan een kwartier verliest. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Vilvoorde. Ook richting Brussel problemen op de E19, een kwartier vertragen tussen Zemst en Machelen. En richting Antwerpen vertragen op de A12, 20 minuten erbij tussen Boom en Wilrijk.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: In de disco.
12: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
13: Draai een keer in het rond.
12: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
14: Oh,
12: oké. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skipas, inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Dit is
18: De Ochtendclub, Brian en Louis.
19: Tot

0: Ik zie jou de hele tijd tokkelen op je toetsenbord en op je muis en ik denk dat het hier iets mee te maken heeft.
1: Ja, klopt.
2: De Missing Link.
0: Ja. Elke maand gaan wij op zoek naar een website die nog niet bestaat, maar waarvan wij vinden die moet wel bestaan. En deze maand is dat een online rage room geworden.
3: Ja, klopt. Je kan hem trouwens testen via topradio.be of de Topradio BE-app. Daar zie je een topic staan met daarop in het groot Missing Link.
0: Ah, ja, ja.
3: Ja, ja, zie je. En dan kan je hem ook zelf even checken trouwens. Onze ochtendclub Rage Room. De markt. Je kan kiezen voor de slaapkamer, de woonkamer. En sinds gisteren ook de topstudio.
0: Ja, dat kwam binnen als een voorstel van de luisteraar. Ik heb het meteen gewoon, ja, het is heel makkelijk, gewoon eventjes getypt. En dan komt dat vanzelf met Mackely AI op die website terecht.
3: Even gegenereerd. Het is fantastisch. Bijvoorbeeld, ik kies voor de haan. Dan kan je gewoon even zoen.
0: Ja, doe maar.
3: Ja, de max.
0: Ik zie de smile op je gezicht, jong.
3: Ja. Helaas kan ik u nergens kapot slaan. Dat klopt niet helemaal, maar goed. Ja, ik mis misschien nog wel iets. Allee, buiten jou dan. Mis ik nog wel iets, maar ik weet niet helemaal wat.
0: Ja, op die manier kan ik het niet aanpassen natuurlijk.
3: Nee, zo'n je ne sais quoi. Ik ga daar even over nadenken.
0: Ja, dat is goed. Maar, ja, anders...

0: Brian, volgens jou mist er nog iets in onze zelfgemaakte Rage Room van de Ochtendclub. Je kan die Rage Room trouwens ook zelf al eens testen als je daar zin in hebt. Dat kan via topradio.be of de Topradio B-app. Maar ik zie jou een beetje raar kijken. Wat mist er?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon is. Ik heb nog nooit een echte Rage Room gedaan. Nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik een beetje de ervaren. Ik weet het niet. Ja, het is uiteindelijk ook maar gewoon... op een toetsenbord. Dus ja. ik weet niet of het in lijn ligt met een echte Rage Room. Misschien moeten we dat eens testen of zo. Ik weet het niet.
0: Ik denk dat het geen kwaad kan. Allee, alles begint natuurlijk met een goed veldonderzoek. Klopt. En eens zo'n Rage Room doen, allee, dat kan altijd wel deugd doen.
1: Exact, ja, daarom. Misschien als je zelf een Rage Room hebt, bijvoorbeeld. Je bent aan het radio aan het luisteren en denkt, ah, potverdokken, ja, die mannen van de Ochtendclub die zijn wel eens welkom in onze Rage Room om eens te komen testen hoe het werkt, wat voor iets het is, bijvoorbeeld. Laat dan even van je horen in de Top Radio BE-app. Of je bent fan van een bepaalde Rage Room.
0: Klopt, of je kent iemand die een Rage Room heeft, of we mogen gewoon eens losgaan in jouw woonkamer. Dan zijn we ook altijd van, natuurlijk.
1: Laat dan maar van je horen via de Top Radio.

0: online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
3: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
4: Luister op schaamteloos.

0: We zijn bezig met het maken van een online rage room. Eerlijk is eerlijk, we hebben zelf niet zo heel veel ervaring met een rage rooms. Ik ben eventjes snel op zoek gegaan online. En ik denk dat er niet zo heel veel zijn hier in Vlaanderen. Dus we zitten met een klein probleempje om wat extra, ja, moet ik zeggen, ervaring op te doen. Maar gelukkig zijn daar dan de luisteraars.
1: De Missing Link.
2: Ja, ja, klopt. En gelukkig maar, we hebben wel wat reactie binnengekomen. Al is het misschien niet alleen de reactie die je verwacht. TikTok.
0: Nee, Sibe stuurt. En wel, mijn buur mogen eens losgaan in de keuken en de woonkamer. Ik zal u met plezier.

0: Hier de sleutel bezorgen.
1: Daar is iets gebeurd, denk ik.
0: Dat ik heb ook zo'n gevoel, ja.
1: Ja, exact. Was er ook nog Robin die een bericht stuurt. Ah, wel, Brian, voor 5 van die reispassen van Top Check-in.
0: Ah, die boardingpasses.
1: Ja, mag je mijn living in elkaar slaan. Robin, dat komt eigenlijk goed uit, moet ik zeggen.
2: Top Check-in.
1: Ja, want helaas is de Top Check-in voor vanochtend bij ons al gesloten. Die is ongeveer een anderhalf uur geleden, denk ik, geopend en daarna ook weer gesloten. Dus geen boardingpasses meer te verzilveren bij ons. Straks na 9 uur wel gewoon bij Alexander.
0: Ja, en dat is heel belangrijk dat je dat doet en dat je dat op tijd doet. Dat kan gewoon via onze website topradio.be en de Topradio B-app. Want als je jouw eigen unieke boardingpas hebt, dan heb jij ook een uniek stoelnummer en dat stoelnummer zal heel belangrijk zijn in de finale komende vrijdag. En wie weet win jij wel zo op die manier €2.500 reisbudget.
1: Ja, zeer belangrijk is eigenlijk zelfs een understatement, vind ik zelf. Want als je dat stoelnummer hoort voorbij komen, overmorgen, toch even een kleine reminder dat eigenlijk allemaal zo lang niet meer duurt, dan bel je naar de studio via 078-05-1212. Enkel als je dat stoelnummer hoort voorbij komen. Dat is dus voor vrijdag, zeker wel.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Ochtendclub.
1: Dan gaan we opnieuw onze woordenschat een klein beetje uitbreiden. Dat doen we elke donderdag. En dat doen we onder een specifieke noemer.
0: Donderdags dialect.
1: Ja, de afgelopen weken hebben we al twee woorden mogen toevoegen aan onze woordenschat. Het eerste was naalen, wat een gereedschapskoffer betekent ergens ja, rond Hofstade was dat zeker?
2: Rond Sem, ja, zo, eigenlijk rond de A12. Zo dat, ja. Ja, klopt.
1: En Ingbeagle, wat eekhoorn...
2: Ingbeagle.
1: Ja,
2: alsjeblieft zeg.
1: Wat eekhoorn betekent bij de kanten van Noord-Limburg was het
2: ja,
1: ergens?
2: Peer. Ja, peer. Peer was het, klopt. Ja. Dus stel, jij hebt nu ook zo'n woordje waarvan je denkt, nondedomme, die mannen van de Ochtendclub gaan in geen 100 jaar raden wat het betekent. En dan kan je het uiteraard even doorgeven via de Topradio BE-app of topradio.be. Heel graag zelf staat een invulformulier voor je klaar. Laat je vooral gaan. Zo meteen naar de top headlines van 9. Alexander Balkens, hij heeft een nieuwe hit of shit ronde voor jou. En ook de nieuwe ja, ronde in top checken. Kan je weer een boardingpas verzilveren? Is nodig, want het stoelnummer op die pas kan je 2500 euro opleveren.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: make you move. We make you
1: move. Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Dit is Stop!
7: Ik heb de beste track van de week voor je mee, de nieuwe van Maupi. Bijna 9 uur, Aline Koutreels.
8: Goedemorgen. Rond deze tijd geeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union, traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug- en vooruitblikken, zegt journalist Jelle Frenke vanuit Straatsburg.
9: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta, in die Spaanse exclave, gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer, maar ook AI zal aan bod komen. Handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
8: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Sky.
10: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
8: De staking duurt tot 10 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon worden er vandaag nieuwe Pokémon-kaarten gelanceerd. Dreamland-winkels die ze verkopen verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Heel wat mensen zien Pokémon-kaarten als een investering. Ze worden dan ook massaal verzameld. De nieuwe kaarten zouden meteen doorverkocht kunnen worden aan het dubbele van de prijs. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
7: Die storm op de Pokémon-kaarten laat zich voorlopig nog niet merken op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb maar twee plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de binnenring rond Brussel. 20 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde Koningslow. En op de E19 van Mechelen naar Brussel nog een kwartier extra tussen Zemst en Machelen.
6: Dit is Top. Alexander Balkens.
7: De kans bestaat dat je net de parking van het werk oprijdt of nog ergens in de file staat. Dan zorg ik voor de bijpassende carpool karaoke.

0: deze week extra vaak bij Top, want het is onze Top Tune of the Week, de nieuwe van Maupi, Just a Little Bit More. Een hele goede morgen, de werkdag is begonnen. Bijna weekend hoorde ik vanochtend van luisteraar Cliff. Die ziet het leven door een zeer roze bril, dat is duidelijk. Als het bij jou net iets moeizamer gaat, dan steekt Marshmallow straks wat extra peper in het gat van de woensdagvoormiddag. En je krijgt trouwens ook een nieuwe kans om je boarding pass te scoren als dat nog steeds niet gelukt is.
1: Attentie, alle topluisteraars. De top-check-in is nu geopend.
0: En dat kan eigenlijk nu meteen al, want ik ga onze top-check-in as we speak openzetten. Je gaat naar topradio.be of onze topradio BE-app. Klik daardoor op de top-check-in is open. Gewoon alles invullen en dan krijg je die boardingpass met jouw unieke stoelnummer vanzelf te zien. En dat stoelnummer zal je vrijdag zeer goed kunnen gebruiken in de grote finale bij Brian en Louis in de ochtendclub. Maar beginnen bij het begin. Die boardingpass aanvragen. Geef je daarvoor 3 platen de tijd vanaf nu.

0: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
12: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Jax Jones, Emily Kay en Where Did You Go? Dat was plaat 3 van de 3 om die boardingpass aan te vragen voor onze topcheck-in. Als het je deze keer nog steeds niet gelukt is om die aan te vragen, om die te claimen, dan zal je later vandaag of later deze week nog eens opnieuw moeten proberen, want ik word gedwongen om onze topcheck-in opnieuw te sluiten. Het is gedaan voor dit uur in elk geval.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: So maybe we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: worden elke keer opnieuw massaal veel boardingpassen aangevraagd in onze top-check-in. Als het jou nog steeds niet gelukt is, dan is er straks bij Koen een nieuwe kans. En vrijdag is er dan de grote finale. Als je jouw stoelnummer hoort passeren, dan bel je zo snel mogelijk naar onze studio op het nummer 078 05 1212. Straks ook nog Florida en David Guetta, Club Can't Handle Me, bij Top. Eerst naar het weg, want het is 9:30 en ik heb nog twee plekken waar je 10 minuten verliest. Dat is op de E19 van Mechelen naar Brussel, 10 erbij tussen Zemst en Machelen. En ook 10 extra op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Daar staat een defect voertuig.
1: De mist je datjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ah, toe man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

David Guetta deze zomer live gezien op het strand van Zeebrugge. En die avond staat toch in mijn top 3 van hoogtepunten van de zomer van 2026. Ik kreeg hem samen met Florida op de woensdagvoormiddag van top. Zometeen Lucas en Steve, Heart First. En dit is Royce & Murphy, Let Me Know.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Ik raag dan niet om uges, hè.
3: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun Wiener?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Hey professional.
9: Ja?
8: 18 september open deurdag bij Santensbrugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santensbrugge, Dirk Martensstraat 18.

met jaargenoten gewoon in de lichtzetel in de tuin ondertussen een beetje aan dit programma voorbereid. En vanuit diezelfde lichtzetel heb ik toch een klein vreugdesprongetje gemaakt toen ik mijn playlist zag, omdat ik wist dat ik deze nog eens mocht draaien. The Source and Candy Station, You Got a Love.

Gordo, Renny Zonneveld, Loco Loco. En hoe loco wordt jouw woensdag? Is dat een halfdagsken op het werk of toch gewoon doorperen tot 5 uur vanavond? Stuur gerust een foto van jouw uitzicht door via de Topradio BE-app. Na 10 uur draai ik sowieso Another 54 Ultra en Talk to You. En dit is Bob Sinclair.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Stop!
3: Als jouw woensdag nog wat extra zon kan gebruiken, dan heb ik daar de ideale oplossing voor. Het is 10 uur, Aline Koutrails.
4: Goedemorgen. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
5: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk dat wij aan de verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen, zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
4: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthale-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. En in Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in de Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden dan. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
3: Waar luister jij Top op woensdag voormiddag? Stuur een foto van je uitzicht in de Topradio BE-app. Dan geef ik jou Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: gisteren kregen we temperaturen tot 26 graden of volgens weerman Erwin.
1: We leven vandaag serieus boven onze stand.
0: Dat zal vandaag toch net iets minder zijn. Tot 19 graden hoorde ik daarnet van Aline in onze top headlines. Maar dat is helemaal geen probleem voor Jannes in de Topradio BE-app. In elk geval heeft de foto doorgestuurd van achter de computer op het bureau. Hij zit daar nog tot 6 uur vanavond vast. Ook Laura heeft een foto ingestuurd van haar uitzicht. Het is de cabine van haar vrachtwagen met zicht op de weg. Axel, die zit alweer in de tractor, moet vandaag een hele dag aardappelen rooien. En ook Tatjana is druk aan het werk in haar nagelsalon. Laat ze weten, de muziek op de werkvloer zit sowieso heel goed. Met de nummer 34 uit de Top Hit 40. Die is voor Robin Schulz en Watermat na Axia Domino.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: 2500 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
6: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
9: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

De lat ligt bijzonder hoog voor All Night, een nieuwe track van het Italiaanse duo Ave. Die draait deze week mee in Hit of Shit. Ik moest gisteren echt zoeken naar een shit tussen alle reacties. Er kwam heel veel hit binnen en ik ben benieuwd of die dat ook kan volhouden. Straks mag je er weer je mening over geven in Hit of Shit. Eerst nog Will.i.am en Eva Simons.

0: Terms and Conditions, die zijn er niet in Hit of Shit. Ik draai gewoon de nieuwe van Ave en jij laat weten wat je ervan vindt. Zo simpel is het. Dat doe je aan de hand van een hit of een shit in onze Top Radio BE-app. Dus neem hem er alvast bij, want zometeen is het van dat over, ja, dikke 5 minuten.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Mannekes!
6: Bompie!
5: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
6: Oh.
7: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend!
8: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's!
10: Naar Gamma!
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
19: Dit is

0: Shakira en Burna Boy staan nog steeds op 12 in onze Top Hit 40.
1: Hit of shit?
0: En ik ben heel benieuwd of er ook een toekomst in die Top Hit 40 zit voor All Night, de nieuwe van het Italiaanse duo Ave. Die draait deze week mee in Hit of Shit. En zoals het er nu naar uitziet, zou dat wel eens overduidelijk een hit kunnen worden. Maar de week is natuurlijk nog maar halfweg. Er kan nog van alles gebeuren in die tijd. Dus ik stel voor dat ik hem gewoon nog eens ga draaien en dan mag jij mij laten weten wat je ervan vindt. Hit of shit? Stuur maar door via een berichtje in de Topradio BE

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
9: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
12: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
13: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun Wiener?
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Hey professional.
18: Ja?
17: 18 september open deurdag bij Santensbrugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santensbrugge, Dirk Martensstraat 18.
19: Geen zittend gat, wel goesting.
20: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
19: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
20: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
19: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
21: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
22: Curiosity.
21: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. En hoe zit het met die nieuwe van Ave? Mag die All Night ook op repeat voor jou? Met andere woorden, mag hij in de playlist van Top of niet?
1: Hit of shit?
0: Als het van Christina uit Oudsbergen afhangt, dan krijgt hij een plek in de playlist van Top. Zeker een hit, schrijft ze. 1 keer gehoord en meteen in mijn playlist gezet. Jay uit Lier die had nog niet gestemd deze week, maar het is dik met een meug, stuurt hij in de Topradio BE-app. Ook Claudia uit Zonhoven zegt hit. En ik heb vandaag alweer moeten zoeken naar een shit. En die heb ik gevonden bij Stef uit Mechelen. Die zegt, het is niet helemaal mijn ding. Misschien een klein beetje te eentonig. En Hannes uit Zwalm was er ook nog en die stuurt dikke hit. Ik ga hem morgen en overmorgen sowieso ook nog eens draaien in Hit of Shit. Ook dan zie ik jouw mening. Wil heel graag binnenkomen in de Top Radio BE-app. En vrijdag gaat Bart-Jan dan alle stemmen optellen in de Top Hit 40. En dan gaan we definitief die knoop doorhakken.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Dit is Stop!
7: Het nieuws van 11 gaat over sociale media. Delphine van den Abele legt uit.
8: Goedemorgen. De Europese Commissie verbiedt sociale media voor iedereen onder 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians and time restriction to 1 hour a day.
8: Ze riep ook onder meer op om een Europese veiligheidsraad op te richten. In Vilvoorde is er een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en het parket onderzoekt de zaak. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
10: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. Ik denk daarbij aan verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
8: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. Eerst nog droog en zonnig, later vandaag meer wolken en buien bij 19 graden. Morgen geleidelijk enkele buien naar maxima rond 18 graden. Vrijdag veel wolken, hier en daar wat kans op regen bij een graad of 19.
6: Dit is Stop. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
7: En dansen ga je kunnen doen vandaag, dat beloof ik je nu al. Het wordt een topdag. Woensdag met Prospa en Clooney.
6: Top.
7: Dit is Free Your Mind.

Prospa en Clooney en dat was Free Your Mind. En ik zou vandaag willen beginnen met nu al het verhaal van de dag. Ik zie het net op alle sociale media en dus ook op alle nieuwsites, want afgelopen nacht zat er iemand opgesloten in het parlementsgebouw. Het was een Vlaamse belangpoliticus. Een hele nacht, gisterenavond, ging hij rond 1:05 nog eens naar het toilet. Je weet hoe dat gaat. Zo, de dag is afgelopen. Snel nog even naar het toilet, want je weet het nooit als hij in de file staat en zo. En blijkbaar zou het slot zijn afgebroken en heeft hij daar een hele nacht gezeten op dat toilet. Ook de bewakers die hebben hem niet opgemerkt. En deze ochtend is hij dan bevrijd. Deze ochtend om 6 uur of zo heeft de zon zien opkomen. En ik hoop dat alles goed gaat met de man is overgebracht naar het ziekenhuis en zo. Allee, dus zonder smartphone is hij wel naar het toilet gegaan. Dus als je vandaag naar het toilet gaat, ik zou toch mijn smartphone meenemen. Maar zoals ik al zei, we hopen dat alles goed gaat. En hij heeft dus wel de zon zien opkomen.

0: als je zo'n volledige nacht op het toilet bent opgesloten geweest, ja, dan zal je het ook wel voelen in je bones. Last Frequencies was dat om de dag mee te beginnen. Maar de dag begint nooit helemaal als de zwans van de dag niet geweest is. Vandaag is mijn aandacht gebotst op een filmpje van Axel Dazeleire. Op dit ogenblik te zien op Play met een programma waarin hij in Amerika een aantal dingen gaat bekijken en onderzoeken. Het gaat over een nogal heel speciale plek. Wacht, ik ga het hem zelf laten uitleggen.
1: Ik sta hier voor een van de meest beruchte restaurants in Amerika. Het concept is simpel, maar extreem. Alles draait hier om zoveel mogelijk calorieën en zo ongezond mogelijk eten. Het gaat hier schaamteloos over vet, vetter, vetst.
0: Ah, dat ken ik nog.
2: Vol vies en vetter.
0: Maar goed, als je dus aan het eten bent, is er blijkbaar iemand die dat allemaal in de gaten houdt of je dat effectief opeet.
3: And if you don't finish your burger, I spank you.
1: What, sorry, if I don't finish my burger,
3: I spank you.
1: Ik kan 20.000 calorieën.
3: Are you ready for that? I cannot wait to spank you.
0: Ik heb het gevoel dat hij de calorieën wel gaat kunnen verbranden.

0: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, klinkt goed hè.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
17: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
18: Dit is top.
19: We make a move.
18: Niet zwanzen, maar dansen.

0: Better Get This Party Started van Pink in Niet Zwansen bij Dansen. En is het feestje nu afgelopen?
1: Er is maar één al hier beslist wanneer het feestje hier stopt of niet. En dat is een kink!
0: Oh, oh, oh. Die van uw tak beginnen maken, hè, joh.

0: Laat ons hopen dat jij tijdens de finale geen ajajaj gaat moeten zeggen.
1: Top check-in.
0: Ja, het is duidelijk dat heel veel luisteraars aan het wachten zijn tot die check-in nog eens open gaat. En ik ga hem nog eens openzetten. Ja.
2: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
0: De inzet is €2.500. Jij mag zelf beslissen welke vakantie je gaat plannen. Ga je dat bedrag volledig zelf spenderen? Ga je iemand meenemen? Is dat met het volledige gezin? Jij hebt dat helemaal in de hand. Maar het begint allemaal met de boarding pass, de bemachtigen. En dat gaat vanaf nu via de website topradio.be. Ik ga even live kijken. En dan ga je zien dat de topcheck-in helemaal open is.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
10: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
9: Je familiefoto's?
10: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
9: De buren?
11: Zeg, is dat een hert?
12: Nee, dat is een everzwijn.
9: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
2: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

nog een dame spelen die ik ooit een aantal jaar geleden op een beachfestival in de ogen heb kunnen kijken. En in mijn beleving was ze ook effectief aan het terugkijken. En ik heb het gevoel dat we zo samen een momentje hebben gehad. Sarah Larsson, dit is Lush Life.

0: En hij is... Ah, wacht, ik zal eerst nog wat info geven. Dan heb je nog een aantal seconden tijd. Mensen willen weten welk telefoonnummer ze moeten bellen. Wel, dat is 078-05-1212. Dus 078-05-1212. Niet vandaag bellen. Vrijdagochtend, dan begint de finale. Maar dan ga ik hem nu effectief sluiten.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
5: Wauw, dat is goed nieuws.
4: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
7: Stop! We make you move. Niet zwanzen, maar dansen.
8: Ooh, yeah. You know. I want your money.
2: Ah, my money. Wacht, ik ga even kijken wat ik heb, hè.
8: Hier, een euro.
2: En zou u nu gewoon aan uw tekst willen houden van I have no excuse, I have no excuse. Ja, oké.
8: Okay. I have no excuse.
2: Voilà,
8: I just want you to use me.
2: Zie je wel dat je het kunt. Take

En je weet wat ik wil weten. Want hebben jullie zin in een echte top classic?

0: Me not working hard, yeah right, picture that with Kodak. Zijn er mensen die nog weten wat een Kodak is? Gelukkig is er het World Wide Web en is er YouTube met mensen die dat allemaal uitleggen.
1: Hallo allemaal, ik ben Bon en welkom terug op mijn kanaal.
0: Ja, het is nu niet dat ik al op uw kanaal geweest was, maar goed, ja, vertel maar verder.
1: In deze video ga ik het eindelijk hebben over de Kodak Ultra F9. Als je geïnteresseerd bent in deze camera, blijf dan even hangen.
0: Wel, het is heel vriendelijk, maar ik heb nog iets anders te doen. Allee, dag hè. Joe.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
5: Dit is Stop!
0: De Europese Commissie heeft een beslissing genomen over sociale media. Het middagnieuws met Aline.
6: Een goedemiddag. De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
7: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
6: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
8: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren, naar de vaste tandarts is gegaan, dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
6: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maximaal rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
5: Dit is Stop. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
0: Die eindelijk toegeeft dat hij fan is van de Backstreet Boys. En jij ook. Maar ja, je moet dat niet ontkennen. De Backstreet Boys en everybody.

0: even tussen ons. Maar vind jij het ook veel te lang geleden dat we Queen gespeeld hebben? Als het aan mij zou liggen, ik zou zeggen, kom, we gaan Queen nog eens spelen.
1: Ik hoor wies, maar denk dat het al hier maar aan de wagen gaat.
0: En dat is dus niet waar, hè, want ik ben aan het overleggen. Oh la la. Het is begonnen.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat, ik heb het.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immos Koopman!
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japans.
12: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Go yellow!
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja, naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Beach en Ring My Bell. En over een aantal minuten moeten wij opstappen. We gaan samen... Wacht even, ik ga het even... Ja, zometeen gaan wij naar Ibiza. We zijn weg, hè? Ja, ja. Zometeen.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Recupel.
3: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: B-Bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
17: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
16: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
17: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
16: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
18: Allega's.
19: Naar Gamma.
1: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
2: It's a Sunweb holiday.
8: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je

Mijn applaus niet vergeten, hè, mannetjes. We zijn bijna aangekomen in Ibiza. Toch twee man, dank je. Fasten your seatbelts.

0: Jennifer Lopez. Maar zo zou het mogen zijn, mijn mama. Ah, Jennifer Lopez, de mama die ik nooit gehad heb.
1: Zo, we moeten nou ook niet beginnen.
0: Ik zal flink zijn, mama.

0: Danse, Mar Danse.
1: Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it.
2: Dit gaat zo snel. Zou iemand dit kunnen vertalen?
3: Ik verstoor het niet meer.

0: En volgens mij is het de enige echte.
1: Schip Ahoy Piraatjes!
0: En dit is het ogenblik dat wij de muzikale schatkist mogen openen. Je gaat mij wel even moeten helpen, zeg maar. Wat een stip! Oh, amai! En kijk eens wat erin zit. DJ Rebel en Sydney Housen, Black Pearl.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
0: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstouw ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Ik krijg dan niet om uges, hè.
6: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkel, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding.

0: kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Hey professional.
7: Ja?
6: 18 september open deurdag bij Santens Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Brugge, Dirk Martensstraat 18.
8: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: één en al positiviteit bij deze Kygo. En Max McKnoe met Take Me Back. En ik zag via de Topradio BE-app nog iets binnenkomen. En toegegeven, eigenlijk heeft hij wel gelijk.
1: Voor het programma Niet Zwansen Maar Dansen wordt er toch veel gezwanst. Maar dat is niet erg, hè.
0: En dat gaan we morgen nog eens doen. 3, 2, 1.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur en we beginnen het nieuws in Canada. Aline Cotreels, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
6: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
7: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar je vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
5: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodentoon nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
4: Laten we deze woensdagnamiddag samenvullen met beats. Daniel Wolvie komt eraan naar deze BB Rexha en New Religion. Goedemiddag.

0: Geef toe, er zijn slechtere manieren om een woensdagnamiddag te beginnen. Iedereen welkom. Straks in de Spinback keren wij terug naar de derde week van september 1997. Jij mag kiezen uit twee hits die toen heel populair waren. Moeilijke keuze ook weer vandaag, denk ik. De nieuwe Top Tune of the Week, die klinkt super en die is van Mau P.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Mau P. Just

Spinback. Vandaag in de Spinback terug naar de derde week van september 1997, waarbij Elton John eigenlijk zijn allergrootste hit uitbrengt. Een tribute aan het overlijden van Prinses Diana. Het heette Candle in the Wind. Het was een oud nummer van Elton John die hij een nieuwe tekst gaf. En het stond bijna in elk land wereldwijd op nummer 1. Ook bij ons was dat het geval. Prinses Di overleed op 31 augustus in Parijs in een auto-ongeval. En de domeinnaam google.com werd geregistreerd in die derde week van september 1997. Niemand kon toen al indenken, inbeelden, dat Google zo groot zou worden. De dag van vandaag, denk ik, kunnen wij niet meer zonder. In de hitlijsten kreeg je dit. 1997 kende heel veel goede dansmuziek, zoals deze The Sun Club met Fiesta. Wil je deze nog eens terug horen? Dan stuur je nu gewoon A via de Top Radio BE-app. Of kies je voor dit. Dat is andere koek. Het was Groove Zone met Ice Bear. Welke van de twee wil jij nog eens terug horen? A voor The Sun Club, B voor Groove Zone. We beginnen met de meeste stemmen draai ik hier binnen dit en 10 minuten op de radio. Dit is Nico en Vince.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oh,
0: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
8: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
8: Ja, slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
12: Wow.
11: Van Vibra.
13: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
13: En zaterdag Scouts Weekend.
12: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Das.
13: Wow.
11: Van Vibra.
14: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Immos Koopman!
20: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
21: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
22: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
23: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
22: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
23: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
22: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

In de Spindag vandaag keerden wij terug naar de derde week van september 1997. Dat is lang geleden. De Sun Club stond toen in de hitlijsten met Fiesta, maar ook Groove Zone met Ice Bear. Maar die eerste, en dat heeft misschien met dat kleine zonnetje dat er vandaag is, toch wel een beetje te maken. Die eerste haalt het. En die haalt het ongeveer met 68% van de stemmen. Dat is dat liedje van Woppa. Dat mag jij meezingen van mij, ook al is er ander volk in de buurt. Laat je maar eens gaan.

0: Tineke stuurt mij, dit was Summer Jam, maar zonder tekst. Ja, dat is zo, Tineke. Dit was de basis van Summer Jam 1997. Fiesta de los Tomborileros. Zometeen Marshmallow met de nieuwe Hallo. En Last Frequencies komt er ook aan met Live It All. Op de weg één file om vooruit te kijken. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je een kwartier.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt.
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?

En na rijk beraad heb ik toch besloten om het te doen. Ik ben een beetje een kruistocht begonnen sinds gisteren, omdat gisteren liep de emmer over. Een kruistocht tegen de egoïstische content creator. Ik leg zo meteen uit wat ik precies bedoel, want ik denk dat jij er ook last van hebt. En als jij er ook last van hebt, heb ik samen met jou eigenlijk een heel eenvoudige oplossing daarvoor. Zometeen na Netsky, work it out. Don't you

0: Waar wacht je nog op?
1: Check jvoglasfolies.be voor elk raam de juiste folie.
2: Hey, professional.
3: Ja?
2: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
3: Wauw, dat is goed nieuws.
2: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santes.be.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt... Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.

influencer. Ik weet niet of jij die kent, maar ik denk het wel. De druppel was dat ik eigenlijk mijn social media opengooide en de afgelopen dagen, het was echt erg, alleen maar filmpjes kreeg die een advertentie zijn. Dus waar die social media creator geld achter verdient. Vaak staat hij daar ook zelf niet achter, want het is gewoon een commerciële overeenkomst tussen een bedrijf en hij of zij die daar dan een filmpje over maakt. Dus laat staan dat het nog iets is waar ik iets aan heb. Dus ik heb nu beslist dat alle social media creators die alleen maar advertenties posten, dat ik daar elke dag iemand ontvolg. Dus elke dag gaat er iemand uit. Ik kan je zeggen, het is in mijn hoofd nu al een lang lijstje. En misschien moet jij dat ook doen als je het beu bent om alleen maar advertenties te krijgen. Maak ook eens iets leuks, jongens. Maak ook eens iets wat creatief is, waar we iets aan hebben en waarvoor we origineel, denk ik, jou of je product ook beginnen volgen zijn. Ik ben eens benieuwd wie er vanavond afgaat. Ik noem geen namen, maar je kent ze ondertussen allemaal. Daar twijfel ik niet aan. Zometeen Afrojack in My World. Eerst Bob Sinclair en The Beat Go.

Het is druk bij Top deze week, want deze week moet ik telkens, als er een song aan het spelen is op de radio, dan moet ik de stoelen nummeren. Want je weet, de check-in is nog altijd bezig. Elke om de 2-3 uur ongeveer kan je inchecken om €2.500 aan reisbudget te winnen. En ja, al die stoelnummers moeten wel toegekend worden. Straks weer een kans. Straks is tussen 2...

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Dit is Stop!
5: Het is 2 uur en Aline Coutreel zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Aline, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visie en waarden delen.
7: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
6: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. De Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen rond Apeldoorn door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit is nog altijd niet duidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
5: Twee lange files, E17 richting Lille. Een ongeval tussen Waregem en Kortrijk-Oost, 20 minuten erbij. En ook op de E313 richting Antwerpen gaat het trager, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar een kwartier.
4: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
5: Hier boven de studio schijnt de zon, dus ik heb geen excuus. Ik mag mijn zonnebril gerust opzetten. En jij ook, dankzij Tiga.

Er zit iets moeilijks in de opgave van Raad de Plaat vandaag, omdat je je heel snel zou kunnen vergissen. Omdat de groep die we zoeken, die had meer dan één hit en ze lijken een beetje op elkaar. Dus je bent daarvoor gewaarschuwd, als een extra tip die ik geef. Zorg dat je mij de juiste titel doorstuurt van de groep die je waarschijnlijk wel gaat weten. Dus spits je oren. Ik laat een stukje horen uit een gekende danshit. Je hoort alleen maar een stukje melodie, geen beat, geen zang. Ik vraag jou titel en artiest. Spits je oren, dit is hem. Dat zou moeten voldoende zijn. Stuur het door via de Topradio BE.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend!
4: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's!
6: Naar Gamma!
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: If you got a problem.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De plaat.
1: Voor twee filmtickets, de opgave van vandaag die klonk als volgt. Dit was hem. Er was een beetje van de melodie te horen, toch wel herkenbare klanken, denk ik. En vele waren juist, maar vele waren ook fout. Dimi stuurde bijvoorbeeld Bam Funk MC's met Freestyler. Is het niet? Gilliam had het over Sexy Back, is ook fout. En Gangnam Style van Psy kwam binnen via Michiel. Ook dat is fout natuurlijk. Maar Robbie uit Aartselaar, jij weet het wel. Wie was het?
2: Het was... Party Rock Anthem van LMFAO.
1: Party Rock Anthem, LMFAO. Every day I'm shuffling. Tuurlijk wel, dat was hem. Grote hit, nog altijd op feestjes vaak gedraaid. Het levert jou twee filmtickets op. Ik ga die opsturen naar Aartselaar. Jouw werkshift zit erop. Wat is nu jouw volgende taak, Robbie?
2: Ik denk ons jongste zoontje van de crash gaan afhalen en dan met de twee zoontjes naar het park of zo.
1: Geef die beiden een dikke knuffel en geniet van het mooie weer, zolang het kan in september. Fijne dag, dag Robbie.

0: Morgen nieuwe kansen in Raad de Plaat met een nieuwe opgave, maar wel weer 2 filmtickets te winnen en jij kan meespelen. Zometeen ga je inchecken, dat weet je, nog voor 4 uur. Maak je kans op je boardingpass met bijhorende stoel natuurlijk en stoelnummer. Cruciaal belangrijk voor vrijdagochtend. Luister dan naar Brian en naar Louis, want zij gaan er 1 stoelnummer uitkiezen. En hij of zij krijgt €2.500 aan reisbudget. Dat is ongezien, dat is veel geld. Daar kan je echt mee naar een mooie bestemming vliegen, met alles erop en eraan. Op de weg E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 18 minuten extra. En dat is het ongeveer op dit moment. Er zijn nog files, maar minder dan een kwartier.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
10: Voor een kleine prijs en een grote glimlach, moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Eind vorige week kon ik je al melden dat er een rel was tussen Ed Sheeran en Macklemore. Macklemore die het voorprogramma doet tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran. Omdat Macklemore op het podium Free Palestine roept. En dat is niet naar de zin van Ed Sheeran. Die vindt dat dat moet gescheiden worden, politiek en muziek. Het is nu echt een sneeuwbaleffect aan het krijgen. Want er zijn heel veel reacties op aan het komen. En er zijn mensen die echt ook wel zich aan het keren zijn tegen Ed Sheeran. Hoe dat precies zit, vertel ik je zo. Eerst Delirium.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
8: Geen zorgen.
7: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
9: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
11: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wien?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Hey professional.
15: Ja?
14: 18 september open deurdag bij Santens Brugge van 7:30 tot 20:00. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Brugge, Dirk Martensstraat 18.
15: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
16: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
15: En handen die vanzelf werk zien.
16: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
16: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
17: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
18: Curiosity.
17: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

Ik zou deze dagen niet in de schoenen van Ed Sheeran willen staan. Het is ook een heel moeilijke situatie. Ik probeer het in het kort uit te leggen. Ed Sheeran toert momenteel door Noord-Amerika met onder andere Macklemore in het voorprogramma. Die Macklemore die wil politiek een beetje verweven met de muziek en die roept dan op het podium Free Palestine. Dat is het probleem, omdat eigenlijk Ed Sheeran dat niet wil en blijkbaar een aantal concertpromotoren en eigenaren natuurlijk ook niet. En ik kan me voorstellen, daar zit bijvoorbeeld een Joodse man bij die eigenaar is van een van de zalen waar Ed Sheeran gaat optreden. Dus die heeft zijn veto al gesteld richting Macklemore. Die zegt, kijk, die komt er niet in. Je moet politiek niet gaan mengen met muziek. Dat is de ene kant. Maar dan heb je ook de andere kant. Zijn de andere artiesten die ook het voorprogramma gaan doen bij Ed Sheeran. Die zeggen, kijk, je moet en mag een muzikant het zwijgen niet opleggen. Er moet een vrijheid zijn van speech. En dan krijg je natuurlijk een hele moeilijke balans. En ik zou daarom bijvoorbeeld niet graag in de schoenen staan van die Ed Sheeran. Hoe het gaat eindigen, weet ik niet. Maar het mag wel een beetje gaan liggen, want het wordt meer politiek dan iets anders. En het moet wat mij betreft losstaan van de muziek.

0: Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 3 uur en Brouwerij Palm gaat herstructureren. Dag Niels, jij weet meer.
4: Een goedemiddag. 33 jobs bedreigd bij Brouwerij Palm in Vlaams-Brabant, dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijre. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
5: We zien eigenlijk op 3 fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
4: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie van gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen ook al zo'n buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd onduidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
3: Eén lange file op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. Momenteel een kwartier verliestijd.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
3: Haal alvast je smartphone boven. Er komt zometeen een incheckmoment aan. Het gaat sneller zijn dan je denkt.

0: Check-in.
1: Jij droomt ongetwijfeld ook nog eens van zo'n blauwe zee, 7 dagen zon, 1 graad of 30, dobberen op je luchtmatras en liefst elke avond uit eten gaan. Dat kan perfect als je topluistert deze week, want we geven €2.500 aan reisbudget weg. Vrijdag doen we dat voor de tweede keer. Vrijdagochtend tussen 6 en 9 zal iemand zijn stoelnummer horen bij Brian en bij Louis. Met andere woorden, het is belangrijk dat jij nu incheckt. We gaan hem zo meteen openzetten. Want op die manier kan jij zo'n stoelnummer bekomen. Heel makkelijk, je gaat naar de app van Top en je volgt daar gewoon de stappen. Je krijgt meteen dat stoelnummer toegestuurd en dat is cruciaal. Hou dat bij en luister vrijdag naar Top in de ochtend, zeker tussen 6 en 9. Ik zet hem open, dan kunnen we eraan beginnen.
2: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-in is nu geopend.
1: Ga maar eens kijken. Topradio.be, de website, maar liever nog via de app van Top. Hij staat wel geteld 3 songs open en dan sluit ik hem weer.
2: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching.

0: Lukt het iedereen om in te checken? We zijn al 2 songs ver. En hij gaat maar 3 songs lang openstaan. Met andere woorden, als jij nog je boardingpass niet hebt, je wil toch kans maken op die €2.500 aan reisbudget, heb je nog 1 plaat de tijd. Doe dat en weet ook, je kan ook maar 1 boardingpass claimen. Dus het heeft geen nut om een tweede of een derde te proberen. Dat gaat je normaal gezien niet lukken. Dat is niet de bedoeling. Iedereen evenveel kans. Enfin, nog 1 song.
1: Last call. Claim nu je boardingpass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.

dat was hem, de derde song van de check-in. Hij gaat weer dicht. Alle stoelnummers zijn uitgedeeld. Ik hoop dat jij er eentje te pakken hebt. Lukte dat nog niet? Straks weer kans na 4 uur bij Bram en bij Thibaut. Zometeen in een Vergeet Mij Bietje, een leuke song die je vergeten bent uit 2007.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
1: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

0: had ook de slogan kunnen zijn van dit radiostation. Music is the answer to all your problems. Danny Tenaglia met een Ibiza classic toch?
1: Een vergeet mij beatje.
0: Vandaag een vergeet mij beatje uit 2007, die ik in der tijd, ik weet het nog, heel veel heb gespeeld. Het is een leuk liedje. Het komt van Funkerman en het heet Speed Up. En die Funkerman was eigenlijk gewoon een Nederlandse house DJ en producer uit de stal van Fede Le Gras. Hij zat samen in Flamingo Records, heette dan, de platenfirma die ze samen hebben opgericht. En die kerel, die Funkerman, die maakte ook heel wat remixen voor andere artiesten. Dat moet je maar eens opzoeken. Zijn grootste hit was deze Speed Up.
1: Een vergeet mij beatje.

één keer. Ah, wat een geluid. Funkerman en Speed Up. Het was de vergeet mijn beatje van vandaag. Miley Cyrus zit in een identiteitscrisis, zeg maar. Haar achternaam hoort er tegenwoordig niet meer bij, dus het is tegenwoordig Miley. En ze klinkt als Lady Gaga. Dat vind ik toch. Maar jij misschien ook wel als je de nieuwe beluistert. En die ga je nu horen bij Top. Het heet Bass Persuaders.

0: Een van de nieuwe hits van Top deze week. Miley met Bass Persuaders. Eens kijken of je vrijdag al binnenkomt in de Top Hit 40. Dat zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. Zometeen Henri, PFR en de Shapeshifters. Eén file. En die staat op de R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Je schuift er een kwartier aan. Op andere plaatsen kan het maar minder dan 15 minuten.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

0: Zometeen na 4 uur is er Bram en Thibaut. Die hebben het onder andere over het social media verbod wat er aankomt en ook over Pokémon. Het laatste vind ik een beetje raar. Ik ken trouwens een volwassen man die nog altijd met Pokémon speelt en die doet dat op het toilet. Dus de Pokémon staan allemaal in het toilet. Hij speelt daarmee. Ik vind dat een beetje raar, maar hij vindt dat...
1: This is rock and roll!
0: Ja, vind ik niet.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Ze had katholduskees gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, wij.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkel, nee.
3: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

Het is ook maar van horen zeggen, maar hippe mannen zijn modegevoelig, naar het schijnt. Maar voel vooral geen druk. De modegevoeligheid ligt hem vooral op het kapsel op dit moment, want Cristiano Ronaldo, maar ook bijvoorbeeld Erling Haaland en Victor Verhulst, die kiezen tegenwoordig weer voor een broske. Dus echt met de tondeuse eraf. Ze noemen het ook de buzzcut, van de bzzz en alles eraf. Ik vind dat in de zomer nog wel oké, in de winter is dat koud.

Er zijn mensen die hun gsm altijd meenemen naar het toilet. Ik moet zeggen, ik durf mij er ook wel eens schuldig aan maken. Anderen doen dat bewust niet om verschillende redenen. Dat kan bijvoorbeeld al hygiënisch zijn of om even te deconnecteren, zoals dat heet. Bram en Thibaut die bellen zo meteen met een politicus die dat beter wel had gedaan. Zijn gsm meenemen naar het toilet. Zometeen leggen ze uit waarom en hij vertelt het vooral in geuren en in kleuren. Mopje voor de meerwaardezoeker. Dit is Avicii.

0: 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
1: Wow.
3: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
1: wow.
3: Van Vibra.
4: Dit is Top.
5: Het is 4 uur bij Top, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Niels. Dag Niels, goedemiddag.
6: Een goedemiddag. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant, dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijeren. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
7: We zien eigenlijk op 3 fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
6: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Belgische Voetbalbond bevestigt het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Bijvoorbeeld over het standpunt over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
5: Twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Brusselse buitenring 11 minuten extra tussen Grimbergen en Wemmel. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
4: Dit is Top. Bram en Thibo.
5: Met zometeen de meest gezochte woorden van de dag via Google. Eerst een ex nummer 1 uit de Top 40. Dit is Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun.
1: Bram en Thibo.
0: Opvallend verhaal vandaag van een politicus die de hele nacht heeft vastgezeten op het toilet van het Vlaams parlement.
2: Oh my god, maar dat is echt een horrorverhaal.
3: Maak het maar mee, hè.
2: Ik zou
3: zelf heel hard in paniek zijn. Ja, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen, eerlijk gezegd, als ik daar vast zou zitten.
0: Vooral als je geen smartphone bij de hand hebt of dat je niemand kan bereiken, hè, als je roept en er komt je niemand bevrijden. Ja, inderdaad.
3: En bij ons op 2C is het ook zo, hier op het
0: maar
3: werk.
0: Maar we hebben hier amper bereik beneden, dus voilà. Sowieso, en, zelfs al heb je een smartphone bij.
3: Dat licht valt om de 2 minuten uit, dus dat is gewoon piekendonker op het moment. Dat is super vies.
0: We gaan zo meteen die politicus in kwestie even proberen opbellen om eens te horen hoe zijn nacht is geweest. Ja, niet echt comfortabel, dat weten we nu al.
3: Ik ook niet.

0: Zometeen gaan we live naar de toiletten van het Vlaams parlement. Daar zat afgelopen nacht een politicus de hele nacht opgesloten. Echt gebeurd.
1: Vandaag om
2: 11 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
2: social media verbod.
0: Europa wil nu echt wel werk maken van een social media verbod voor jonge kinderen. Dat betekent geen social media onder de 13 jaar. En jongeren mogen geen persoonlijk account hebben op sociale netwerken onder de 15 jaar. Dus dat is vandaag aangekondigd en het gaat nu echt wel gebeuren.
2: Dat is eigenlijk een beetje zoals wij zijn opgegroeid. Hè? We zijn zonder social media opgegroeid. Dus
0: uiteindelijk is het ook goed gekomen, of niet?
2: Ja, als jij dat zegt, ja.
1: En om
0: 1 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: Pokémon.
2: Want Pokémon bestaat 30 jaar. Dat wordt gevierd met een speciale reeks Pokémon-kaarten. Sinds vandaag zijn die te koop. Ze liggen in de winkel en de belangstelling is zo groot dat de eerste verzamelaars vannacht al aan de deur stonden.
0: Blijft ook maar duren, die hype met die kaart.
2: Ja, komt altijd weer eens terug, hè, om de zoveel tijd of zo. Ook wel een banger.
0: Ik heb soms zo spijt dat ik ze nooit heb verzameld, die kaarten.
2: Ik heb ooit zo'n heel groot pakket Pokémon-kaarten gehad op de lagere school. Maar ik heb die ooit weggegeven, gewoon op een rommelmarkt. Zo'n 1 euro, zo'n gans pak. Dus waarschijnlijk zat daar wel zo'n zeldzame in.
0: Dommelijk.
2: Ja, mega dom gedaan.
0: Dat heb je toch al beklaagd de laatste
2: mega
0: jaren.
2: Veel.
0: Met al die verhalen over al die kaarten die aan zoveel honderden euro's worden verkocht. Ja. Kijk, je had heel rijk kunnen zijn.
2: Ik had miljardair kunnen zijn.
0: Helaas.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon.

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Top!

0: heb je het al zien voorbij komen online.
1: Bram en Thibo.
0: Het horrorverhaal uit de toiletten van het Vlaams parlement. Voorbij nacht zat daar een politicus opgesloten op het toilet. Het gaat over Frederik Erens van het Vlaams Belang. En na een bewogen nacht hebben we hem even opgebeld. Frederik, hallo.
2: Ja, hallo. Dag Bram, dag Thibo.
0: Zeg, wat een verhaal. Vertel eens, hoe is dat kunnen gebeuren?
2: Door een stomme samenloop van omstandigheden. Hè. Een piepklein veertje van een slot dat kapot gaat. En je kunt de deur niet meer open doen van het toilet. En als je dan toevallig de laatste bent op je verdiep, ja, dan is het toch wel eventjes een beetje panikeren. Maar bon, ik heb getracht zoveel mogelijk lawaai te maken, maar er is niemand die kwam om mij te helpen. Ik was een beetje hulpeloos en uiteindelijk zijn de minuten wachten, uren wachten geworden. En heb ik 13 uur lang moeten wachten.
0: En je had geen smartphone bij de hand of zo?
2: Wel, kijk, voor de ene keer laat ik mijn smartphone op mijn bureau liggen om niet altijd geconnecteerd te zijn met dat beestje. En ik dacht, ik ga een keer gewoon op het toilet, zoals het gewoon gaat. Wel, toen had ik hem echt nodig. Dus dit was ook de laatste keer zonder smartphone.
0: Ja, maar heb jij dan geslapen afgelopen nacht op de wc?
2: Ja, dat is nu niet direct eigenlijk de beste slaapplek. En ook niet echt comfortabel om te slapen. Ik heb wel gerust. En
0: af en toe is naar het toilet gaan.
2: Ja, daar was ik al bij. Hè. Dus ik moest niet echt ver gaan. Dat was er. Dat probleem, daar had ik geen schrik van.
0: Zeg, maar komt er nu een officiële onderzoekscommissie naar de sloten in de toiletten van het parlement?
2: Dat weet ik niet, maar ik denk wel natuurlijk dat er het Vlaams parlement er wel eigenlijk rekening mee gaat houden. Als we nu wel elk slot zullen gaan onderzoeken vanzelf om zulke miserie toch te vermijden. Het is natuurlijk een fait divers. Het is een domme zaak. Het is geen politieke zaak.
0: Allee, shit happens, hè, Frederik, zeggen we dan.
2: Voilà. Ja, shit happens, inderdaad.
3: En kijk, je hebt het cordon sanitair wel heel letterlijk genomen gisteren.
2: Laten we zeggen dat het cordon sanitair gisteren heel letterlijk was voorbij. Maar het is ook iets heel positiefs, want na 13 uur breekt het cordon sanitair.
0: Ja, wat? Ja, maar kijk, hoeveel keer heb je dat grapje al gehoord, Frederik, vandaag?
2: Van het cordon sanitair? Ja, ik heb het gezien eigenlijk in de media. En beeldjes hebben mij ook een paar keren doorgestuurd.
0: Wat kan je mensen aanbevelen die het ooit meemaken, zo'n nacht opgesloten zitten op het toilet?
2: Mediteren. Eerst leren mediteren. Want je zult het nodig hebben als je 13 uur op een toilet moet zitten. Je moet echt proberen, ja, met jezelf in het reinen komen en zeggen, iemand zal mij wel komen helpen. Wanneer? Dat weet je niet.
0: Nee, goed, eind goed, al goed. Dat is het goede nieuws. Frederik, bedankt om even te woord te staan.
2: Dankjewel. Ja, dat...

0: hebt het gehoord. Het is belangrijk om uw gsm heel vaak bij de hand te hebben.
1: De Beat Blender.
0: Allee, vooral dan op het toilet als je daar zou opgesloten zitten. Maar nu ook, want je hebt hem nodig, de Topradio BE-app op je smartphone om je vote uit te brengen voor de Beat Blender. Ik heb twee platen klaarstaan. Eentje daarvan gaat in de blender en daar gaan we wat extra beat aan toevoegen. Ofwel ga jij vandaag voor... Keuze 1, Dido en deze Thank You.
2: En ik heb Empire of the Sun met Walking on a Dream.
0: Moeilijke keuze vandaag, vind ik wel.
2: Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd.
0: 1 of 2 insturen via de Topradio B-app. De keuze is aan jou.
2: Ondertussen twee plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, dan moet je 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de A12 richting Antwerpen, 17 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's a
10: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Back van Kygo.
1: Zometeen bij Bram en Tibo.
0: Het antwoord op de vraag: waarom duurt een voetbalmatch 90 minuten? En waarom geen 60 minuten of 100 minuten?
2: Goeie vraag.
0: Ja, ik stelde die vraag. En jij zei, Bram, ik heb mij die vraag ook onlangs gesteld en ik weet het antwoord, want ik heb het opgezocht. Ja. Ik heb er research naar gedaan.
2: Ik heb er tijdens het WK research naar gedaan, dus het was eigenlijk toepasselijk dat je die vraag stelt.
0: Gianni, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Weet jij toevallig het antwoord op de vraag waarom een voetbalmatch 90 minuten duurt?
3: Nee, helaas.
0: Ah, wel, blijf dan zeker luisteren, want zo meteen gaan we het samen ontdekken. Thibaut gaat er ons mee verrassen, goed?
1: De Beat Blender.
0: Maar wat jij wel weet, dat is wat er vandaag in de Beat Blender mag, toch?
3: Klopt.
0: Het gaat tussen... Ja, ik kan het al. Keuze 1, Dido, Not So Bad. En deze... Keuze 2, Empire of the Sun. En deze, om weg te dromen. De vraag is, wil jij dat?
3: Ja, de nummer 1 is voor mij toch wel mijn favoriet. Dus als dat gedraaid kan worden, kan ik daar heel blij mee zijn.
0: Oké. We gaan hem op standje extra beat zetten vandaag. Goed voor jou?
3: Ja, keigoed, dank u.
0: Oké, let's go.
1: De Beat Blender.

0: Oh,
1: onze living is warmer dan een frietketel.
2: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
1: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Hey, professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santes.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Geen zittend gat, wel goesting.
12: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
11: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
12: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
11: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
1: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
13: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht.

0: World Radio.
1: One World Radio.
0: Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Elke woensdag krijg je een sportvraag waar niemand het antwoord op weet, behalve Thibaut.
1: Waarom is een hockeystick krom?
0: Vanavond speelt Anderlecht thuis tegen Lyon in de Europa League voetbal. Ja, dat is een standaardmatch van 90 minuten. Maar waarom geen 100 minuten of 60 minuten? Ik zeg zomaar iets. Heeft er dan iemand ooit gezegd, bon mannen, we gaan dat in 90 minuten klaren, die klus? En heeft dan iemand gezegd, ah, wel akkoord, we gaan dat zo doen. Wie was dat dan, die mens die dat beslist heeft? Enfin, ik heb daar zoveel vragen bij.
2: Ja, snap ik.
0: En jij kent de antwoorden.
2: Het is ook een goede vraag. We moeten eigenlijk, om alles te begrijpen, moeten we teruggaan naar Engeland, naar de 19e eeuw. Oh. Toen dat voetbal nog lang niet de sport was die we vandaag kennen. Want vroeger had eigenlijk zo elke school, elke club een beetje zijn eigen regeltjes. Het was bij de ene mocht je de bal vastpakken, bij de andere niet. Bij de ene mocht je tegen de schenen schoppen, bij de andere niet. En de duur van de match, dat werd eigenlijk ook van school tot school en van club tot club, was dat eigenlijk helemaal anders. Er was eigenlijk geen afspraak rond die 90 minuten.
0: Oké, spannende tijden lijken mij dat. En vanaf wanneer was er dan wel een algemene afspraak?
2: Ja, heel duidelijk. Het jaar 1866, toen hebben twee Engelse grote clubs samen de regels bepaald. Dus 90 minuten spelen, elk in een helft van 45 minuten.
0: Maar dus super random. Het is niet dat er een of andere wetenschappelijke verklaring of uitleg achter zit.
2: Nee, ik zou willen zeggen dat het wel zo was. Maar nee, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te zien. Ze hebben eigenlijk gewoon een soort gemiddelde genomen van alle wedstrijden die overal wel werden gespeeld. En ze kwamen uit op 90 minuten. Ja. Dus het heeft niks met de fysieke capaciteiten of zo te maken. Gewoon een afspraak, een historische afspraak eigenlijk.
0: En daar hangen we dus nu al 150 jaar aan vast. Dus vanavond zitten we naar 90 minuten voetbal te kijken. Ja, gewoon een historische afspraak.
2: Ja, komt op neer. Al komt er wel wat meer heisa rond. Hè. Iedereen vindt die 90 minuten niet echt meer helemaal correct. Want wat blijkt nu uit wetenschappelijk onderzoek, blijkt dat we eigenlijk maar 55 tot 60 minuten effectief voetballen van die 90 minuten. Ja. Want ja, de bal ligt stil. Iemand heeft een blessure. Er moet een ingooi gedaan worden.
0: Ja, oké, goed. Maar wordt dat dan niet met die toegevoegde tijd gecompenseerd?
2: Wel, zou je denken van wel. Maar ook in de toegevoegde tijd liggen heel veel spelers stil en wordt er nog tijd gerokken. Dus eigenlijk, ja, speel je effectief maar 55 tot 60 minuten. Maar mijn aanvoelen is een beetje dat er ja, binnen dit en zoveel jaar dat we gaan werken zoals in de basketbal met een stop-and-go-klok. Ah, ja. Maar de clubs zijn daar wel een beetje voor te vinden, maar de FIFA ja, is daar geen tegenstander. Ja. Allee, is daar geen voorstander van.
0: Zullen we misschien een envelopje onder tafel gooien en dan gaat die FIFA misschien toch van gedacht veranderen? Wie zou dat werken bij die mannen?
2: Bij FIFA kan alles wat met geld te maken heeft. Kan weer zo.
0: Nee, maar goed, kijk, antwoord op de vraag is gegeven. Dank u wel, Thibaut.
2: Graag gedaan.
0: Volgende week nieuwe vraag over sport.

0: Bill King, Unstoppable bij Top. Komt er straks een file rave of niet?
1: Wel, wij kunnen dat hier checken via onze geweldige technologie. En op dit moment ziet het er eigenlijk niet zo goed uit,
0: bro. Oei.
1: Nee.
0: Size doesn't matter, behalve bij de file rave.
2: Bij de file rave wel. Even.
0: Dus meteen het antwoord op de vraag.
1: Ja, warme oproep, ga in de file staan, jongens. Okay.
0: Op weg naar de headlines nu. En daarna file rave. Of ook niet.
1: Misschien.

0: Dit is Top.
1: 5 uur bij Top. Het is tijd voor de Top Headlines. Niels is erbij gekomen. Dag Niels, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden en dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
3: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
2: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en in ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxe horloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
4: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
2: Uitspraak over enkele weken. De politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Ze lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de speler die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
1: En 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 20 minuten kwijt bent. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ben je 20 minuten kwijt. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
0: Dit is Top. Bram en Thibo.
1: Hou je klaar voor een mini-editie van de File Rave. 2 minuten alles geven, dat gaat zo meteen gebeuren. Eerst Edge of Desire bij Top. Jonas Blue.

0: Het is woensdagnamiddag.
1: De file rave.
0: Het kan niet elke dag een groot feest zijn. Vandaag slechts 2 files van 20 minuten of langer. Nu, sommige luisteraars willen hier de spelregels van de file rave al een beetje manipuleren.
2: Ah ja. Dat is misschien een idee voor een file rave. Voor een file die bijvoorbeeld 40 minuten is, voor dan 2 minuten te doen enzovoort. Dan is de file rave langer, hè. Misschien een gedacht.
0: Ja, het is een gedacht, maar we gaan het niet nu veranderen.
3: Vandaag nog niet.
0: We gaan er eens een lange meeting over houden. Je weet maar nooit. Nu, vandaag moeten we doen dus met 2 files.
3: Ja, dat is de A12 en de Antwerpse ring richting Nederland. Dus ja, 2 files, dat is maar 2 minuten file raven eigenlijk.
0: Dank u wel A12, dank u wel Antwerpse ring. Dankzij jullie kunnen we toch even gas geven. Ja. Het gaat kort zijn, maar hevig.
1: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: Ja, dat was hem al, die hele korte filler rave. Toch wel een buiging voor onze DJ, Sef Santé, winnaar van de Top DJ Battle. Want allee, bedoel, die moet wel een beetje flexibel zijn natuurlijk. Ja. Ik ken niemand die niet kan voorspellen hoeveel files er zijn elke dag. Dus.
1: En niet gemakkelijk zo 2 minuten mixen?
0: Nee, inderdaad, volle gas erin gaan.

0: Vorige week vrijdag won luisteraar Eline uit Olen ons reisbudget.
1: Top check-in.
0: We hebben toen €2.500 uitgedeeld.
2: En Eline is haar koffers al aan het pakken, want zij heeft met haar €2.500 reisbudget een reis geboekt naar Egypte met het gezinnetje. En niet zomaar een reis, het is een echte Nijlcruise geworden.
0: Oké, okay, goed. Ja, zo snel kan het gaan. Het kan je ook overkomen, want vrijdag is er de grote finale van Top Check-in week 2. Met jouw unieke boarding pass kan jij dus ook een vlucht nemen, of een boot, of een trein.
2: Alles kan.
0: Dus dat. Je doet ermee wat je wil.
3: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-in is nu geopend.
2: Het is nu de moment. Ga naar topradio.be of de Topradio BE-app en claim jouw boardingpass. 3 nummers heb je de tijd nu.
0: Vanaf nu!

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer. Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
8: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: De Top Check-in is open. Check alle vluchtinfo op topradio.be.

0: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
1: Na dit check-in moment heb je nog maar één dag de tijd om in te checken. Dus vrijdag is er al de grote finale. Luister dan naar de ochtendclub met Brian en Louis. Het kan je €2.500 reisbudget opleveren.
2: Ja, en ik wil nog iets zeggen, want we krijgen ongelooflijk veel berichtjes via de Topradio BE-app, waar dat luisteraars sturen. Top check-in sturen die gewoon. Ja, maar zo ben je dus niet ingecheckt. Als je een berichtje stuurt via de app, heb je geen boardingpas. Je moet echt naar de website of naar de app gaan. En daar ga je een artikel zien waar dat in staat. De top check-in is open. Daarop moet je klikken en daar moet je je gegevens achterlaten. En dan pas ben je ingecheckt.
1: Die boardingpas, dat is echt een boardingpas, hè?
2: Ja, je krijgt ja, echt een ticket.
1: Je kan die inderdaad fysiek uitprinten, in handen hebben, want er staat een uniek zetelnummer op.
2: Klopt, klopt. Dus je hebt dat echt nodig en dan pas ben je ingecheckt.
0: Last call. Claim nu je boardingpas via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
1: Even de spanning weghalen en ik ga een heel vrolijk muziekje opzetten. Is het goed?
2: Goed idee.
1: Stress een beetje aankunnen, hè?

0: Lucas, Joti, Larissa, Carmen, Nick, Jan, ze zijn er allemaal bij. Ook Céline, Matthias, Robin, ja. Vic, Jonas, ja, ja. Bieke, Patrick.
1: Okay. Ga je ze nu allemaal voorlezen? Het zijn er honderden, duizenden. Ja. Ik zou dat niet doen.
2: Oh, ik dacht dat
1: by the way.
2: Tijd zit erop, hè.
0: Dat is jammer.
1: De top check-in is gesloten. Heb je je naam gehoord? Dan ben je er zeker bij. Heb je je naam niet gehoord?
0: Maar er zijn er nog, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ik ging net zeggen. Heb je je naam niet gehoord en heb je een boarding pass? Ah, ja. Ben je er ook bij.
0: Voilà.
1: Welkom. Ook proficiat, zei ooit een heel wijze burgemeester.
2: Hè?
1: Ik moet dit alvast afsluiten. Goed, morgen laatste dag om je in te checken. Niet vergeten.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Kunnen we de rust even terugbrengen? Verkeersinformatie, die is er wel nog.
0: Ja, er zijn vier plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar ben je 40 minuten kwijt tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Nog op die Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar de E17 richting Kortrijk. 20 minuten extra tussen UZG, Gent Centrum en De Pinte. En tot slot op de E313 richting Lummen. Een kwartier bijtellen tussen Herentals Oost en Geel Oost.
1: Zo meteen bij top, deze van Swedish House Mafia. Eentje waar wij goed op gaan.
0: Ja,
1: hè?
0: Daar ga ik heel goed op.
1: Het gaat zo meteen gebeuren.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
11: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
12: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
13: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
12: Je familiefoto's?
13: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
12: De buren?
14: Zeg, is dat een hert?
15: Nee, dat is een everzwijn.
12: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Nog voor jij kan denken...
18: Ik heb gelijk geen energie...
17: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
19: Oh, mijn rug zit vast.
17: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
17: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders.
14: Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: mannen van Swedish House Mafia blinken toch uit in genialiteit. Happiness is so sad. Nieuwe single van de Swedish House Mafia.
1: Ik heb hier een berichtje van Jens via de Topradio BE binnen gehad. En hij stuurt: dag Bram en Thibaut, bedankt voor jullie prijs voor de volle bak. Want de eerste tank is gevuld. En straks naar het Lottopark. Want ja, Anderlecht speelt thuis tegen Lyon. Dus hij is onderweg naar daar. Direct met het tankbudget richting Anderlecht rijden.
0: Dat is graag gedaan, Jens.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Geen probleem. Kijk, dat is al gefixt. Jij kan de volgende winnaar zijn bij volle bak. Want er zit €250 in aan tankbudget. Kan jij winnen? Als je meedoet natuurlijk.
1: Daarvoor moet je wel volle bak doorsturen via de Topradio BE-app.
0: Zometeen gaan we spelen. Eerst Marshmallow.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement.

0: Take it slow, dat is nu net wat je niet moet doen in dit spel.
1: Vollenbak,
0: 250 euro is het waard, onze Vollenbak. En we gaan spelen met Christophe uit Meissen. Dag Christophe.
2: Goedemiddag, dag Brom en Thibaut.
3: Hallo.
0: Het lot van vele papa's, dat is taxi spelen voor de hobby's van de kinderen.
2: Ja, zeker een vast. Zeker een vast.
0: En jij hangt er ook aan.
3: Ja, wat doen de kids juist?
2: Mijn dochter die moet naar de dans gebracht worden straks. Met enkele vriendinnen, dus dat is altijd wel iemand dat moet rijden van de ouders. Nu dat nog geweer is, kunnen ze met de fiets gaan, maar ze worden nog graag gebracht natuurlijk.
3: Ja, en zit het een beetje in de genen, het dansen dan?
2: Ja, toch van de mama een beetje meegekregen, maar voor mij zelf niet speciaal.
3: Ah, oké, ik dacht dat je ging zeggen van mij dus.
2: Nee, van de mama, van de mama.
0: Oké. Jij gaat nog heel veel naar de dansles kunnen rijden als je die volle bak wint natuurlijk. We gaan spelen met 5 vragen uit de actualiteit. Je moet die binnen de 30 seconden juist beantwoorden, Christophe. Als je het antwoord niet weet, dan zet je heel snel pas, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Dat is belangrijk.
2: Ja, oké.
0: Jij telt af, dan heb ik officieel een go en dan gaat je tankbeurt in van 30 seconden.
2: Oké, dat is goed.
0: Doe maar hoor.
2: 3, 2, 1, go.
3: Welke Belgische paars-witte ploeg speelt vanavond in de Europa League tegen Lyon?
2: Anderlecht.
3: In welk Belgisch pretpark staat Ride to Happiness?
2: Bellewaerde.
0: Nee.
3: Het staat in Plopsaland. Plopsaland staat de Ride to Happiness. En het is vandaag verkozen tot beste achtbaan ter wereld ook. Blijkbaar.
2: Jammer.
0: Was je zo overtuigd dat we bellen? Ja, je zei het onmiddellijk, dus het moet wel.
2: Ik dacht, pretpark, ik zeg, het kan Plopsaland misschien zijn, maar ik zeg Willewaren is meer goed.

0: de grotere, misschien meer uitdagend proepsalon, iets voor de kleinere nog.
1: Ja, ja, het is die Tomorrowland-attractie, die Ride to Happiness. Enfin, maakt niet uit, je bent erover gestruikeld. Jammer, jammer, jammer. Ja. Fijne kandidaat was je wel. Ik wens je nog een veilige rit daar. Goed?
0: Best dan ook, dag.
1: Goed aan de dochter. Bye-bye. Zelf ook

0: 50 euro komt er extra bij in de pot. Dat is dan 300 euro dat we morgen voor spelen. Hè. We hebben tankbudget bij Esso. Dus als je wil meedoen morgen, dan moet je vol een bak morgen doorsturen in de Top Radio B-app.
1: En veel succes sowieso voor morgen. Het moet er toch wel eens uitgaan, hè? Deze week.
0: Ik voel zo'n beetje dat morgen wel eens kan lukken of zo.
1: Ik voel dat er ook iemand op onze deur staat te bonken. Dat is Wouter de Vries, die wil binnen, want de party room opent zo meteen stipt om 6 uur. We hebben nog dit.
2: Crisscross.
3: Crisscross.
2: Allemaal. Allemaal.
1: Dit is

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
6: Wow.
5: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat is
6: wow.
5: Van Vibra.
7: Dit is Stop!
8: Het is weer tijd om samen te feesten en dat doen we natuurlijk weer in een nieuwe partyroom. 6 uur, hier is Niels met de top headlines.
9: Een goeie avond. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
10: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
9: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
11: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
9: Uitspraken over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Francken aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de 2e profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd 2e, de Noor Sander Granberg 3e. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
8: Dit zijn de langste files op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Verlies je 20 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. En op een andere plaats in de vertraging is dat niet meer dan 10 minuten.
7: Dit is Stop! Wouter de Vries.
8: Allee, let's go met de nieuwe party room. Zometeen Jax Jones, nieuwe track. Eerst deze classic van Silver. Hier is Turn the Tide.
7: Top.

0: Jax Jones.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Angel heeft een nieuwe lief, staat vandaag op Highland.be, een Amerikaanse videoregisseur. We hebben hier ook weer een match. Ik kom je woensdag weer opvrolijken met straks de insider op bezoek. Heeft iets ontdekt over Cold Heart, track van Elton John en Dua Lipa. En natuurlijk ook vandaag weer een gast in de show. Dat is onze Jurgen van Curiosity Festival.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Mount P,

0: Ik heb weer een festivaltip voor je.
1: Dit is top.
0: Dit weekend en volgend weekend kan je wetteren de zomer gaan afsluiten op Curiosity Festival. En daar is de Jurgen weer.
2: Hallo, hallo, daar ben ik weer.
0: Part of the team, goedenavond. Gisteren hebben we de line-up al overlopen van 25 september met onder andere Silver, Milk Inc, RVG. Maar jullie zijn meer dan een muziekfestival. Beleving is ook belangrijk op Curiosity. Kan je eens wat meer vertellen over die beleving? Wat anders is op Curiosity dan op een ander festival?
2: Heel veel festivals zeggen dat ze inzetten op belevingen, dat is ook zo. Maar wij willen van beleving onze trademark of onze stempel maken. Veel bezoekers die naar Curiosity komen, die kunnen prijzen winnen. We hebben een zeer sterke presentator, of een presentatieduo zelfs. Hmm. En zij gaan prijzen weggeven tijdens de changeovers of de soundchecks.
0: Ja.
2: Vorig jaar hebben we een weekend en een mini weggegeven, hebben we een reis weggegeven. Dus je kan ongeveer wel de grootte en de hoogte van de prijzen vatten.
0: En hoe kan je die winnen als bezoeker dan?
2: Kom gewoon naar Curiosity Festival, speel mee met het spel en misschien maak je kans. En nu voel ik mij wel echt een verkoper. Misschien maak je kans. Nee, kom gewoon naar Curiosity. Het is de max. Het gaat goed zijn en we zitten toch in Gent. Het gaat wijs zijn.
0: Denk ik ook. Zeg, nog even heel kort. Hoeveel podia zijn er eigenlijk?
2: We hebben 1 mainstage in een verwarmde en overdekte tent. Dat wou ik toch nog even benadrukken. Maar naast onze mainstage hebben we ook een DJ-truck. Waar allerhande DJ's, jongtalent en iets minder jongtalent het beste van zichzelf gaan geven. Zodanig dat je iets kan eten, dat je kan rondlopen, dat je kan amuseren en genieten van beats en throwback vibes.
0: En straks mag ik weer een duo-ticket weggeven voor Curiosity, dus blijf luisteren. Jurgen, wat denk je? Gaan we morgen nog eens terugkomen?
2: Ik voel me hier zo hard thuis dat ik denk dat ik hier ga blijven slapen.
1: Dit is Top. We make you move.

0: Ik zou hem al fluisterend kunnen afkondigen, maar misschien klinkt het ook niet. Maar ik wil het eens proberen.
1: Whisper.
0: Kijk, dat komt niet door zelfs als ik fluister, dus dat gaan we niet meer doen.
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed hè.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, één keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
7: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Badger en Natasha Bedingfield en These Words.
1: Dit is top.
0: Zoals beloofd, ik ga hier een duo-ticket uitdelen voor Curiosity Festival met deze vraag, die een complete weggever is eigenlijk. Welk familielid van de Verhulstjes draait ook op Curiosity Festival op vrijdag 25 september? Ik heb die naam van je nodig. En het is wel de artiestennaam natuurlijk. En dat mag je insturen in de Top Radio BE-app. Voor een ticket met een plus one voor Curiosity. De tiende, die gaat de

0: Like a G6, voor alle duidelijkheid. Het gaat over zo'n duur privévliegtuigje. Far East Movement. Zometeen eens checken wie ik gelukkig mag maken in de party room. Eerst naar de weg met een aantal vertragingen. Dat is 20 minuten om na 12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging. Dan is dat toch voor niet meer dan 10 minuutjes.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
5: wow!
4: Van Vibra.
6: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
5: wow!
4: Van Vibra.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
11: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: De Mistje Dutchess van Connections.
18: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
19: Doe me, gemist.
3: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
6: It's a Sunweb holiday.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Lost Frequencies, Live It All.
1: The Party Room.
0: Welk familielid van de Verhulstjes draait ook op Curiosity Festival op vrijdag 25 september in Wetteren? Christophe hangt aan de telefoon, er is de tiende. Wie denk je dat het is?
2: DJ Victor Verhulst.
0: Ja, we gaan toch ergens een beetje anders moeten horen van jou. DJ Victor Verhulst is niet helemaal juist.
2: DJ Victor.
0: Is ook niet goed, vriend.
2: Nee, Victor dan.
0: Ja, jongens toch. Je had het wel juist geschreven in je berichtje, dus daarom dat ik even verder vroeg natuurlijk. Maar ja, Victor is de artiestennaam, hè.
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: Dat betekent dat je toch naar Curiosity Festival mag. En ook Victor daar live aan het werk zal zien, hè. Proficiat. Wie mag er mee? Weet je dat al?
2: Ik ga een kameraad meenemen.
0: Oké.
2: Okay.
0: Heel veel plezier. Ik ga de tickets doormailen. Prettige avond verder, Christophe.
2: Ja, dank u wel. Beste mensen.

0: David Guetta en Third Party. En Human.
1: De Party Room Insider.
0: Tijd voor de juicy verhalen uit de dance scene door de Party Room Insider. We maskeren altijd zijn stem een beetje voor zijn eigen veiligheid. Want ja, van waar haalt hij die verhalen altijd? Altijd is checken wat hij deze week gevonden heeft aan nieuws.
2: Dag Wouter. Ik ben deze week weer iets te weten gekomen over Dua Lipa en Elton John. Je kent ze natuurlijk van Cold Heart.
0: Ja.
2: Wel, eerst en vooral, dat nummer is gemaakt geweest door Pna. Maar dat is niet zo belangrijk of interessant. Wel dat het nummer bestaat uit 4 oude nummers van Elton John. Er zit bijvoorbeeld een tekst in van The Rocket Man. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round and get to find. Ook van Sacrifice. Cold, cold heart. Ook een stukje van Kiss the Bride. En last but not least, Where's the Sora? Die stukjes die worden allemaal dan gezongen door Dua Lipa. Wouter, ik zou zeggen, zet die plaat gewoon eens op en je gaat me 100% gelijk moeten geven.
0: Wat een goed verhaal is dat nu weer. Dus eigenlijk dat nummer van Elton John en Dua Lipa, al die stukjes tekst die Dua Lipa zingt, zijn eigenlijk gewoon 4 oude nummers van Elton John die ze gerecycleerd hebben.

Ja, ik heb ze ontdekt. Die vier stukjes muziek uit oude tracks van Elton John. Het is eigenlijk een mashup. Deze Cold Heart, maar dan wel ook gezongen door Dua Lipa. Zeg, heb jij deze week al je boarding pass weten te bemachtigen? Want die heb je vrijdag natuurlijk nodig om misschien wel het reisbudget van €2.500 te winnen in de top checken. Als dat nog niet het geval is, dan ga ik zo meteen nog eens uitleggen hoe dat wel gaat lukken.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Modu van. Wieder maakt je dressing. Je kamionette een zak slimmer.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
6: Gosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkel, hè.
6: Gosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun Wienen?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Kygo en Whitney Houston en Higher Love.
1: Top check-in.
0: Vrijdag kan je weer de vlieger op met €2.500 reisbudget als we jouw stoelnummer afroepen op top en jij zo snel mogelijk dan de studio belt. Maar eerst moet je natuurlijk wel je boarding pass hebben. En om die te scoren gaat een paar keer bedacht de top check-in open. Dan heb je 3 tracks de tijd om in te checken via topradio.be. Dus morgen vroeg, weer vroeg opstaan, want in de ochtendclub zal de top check-in zeker al eens open gaan.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals.

0: Ja, ja, zomerhitje van Calvin Harris en Jazzy, dat was Satisfied.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Is er Christophe, wat heb jij allemaal gedaan vandaag, Christophe?
2: Ah, wel, ik vond dat het vandaag nog een heel schone dag was. Gisteren was al een schone dag, ja. Maar vandaag eigenlijk best wel ook. Ik heb mijn lakens gewassen, Wouter.
0: Om deze schone dag?
2: Ja, voilà. Het was het ideale moment om mijn bedlakens nog eens te wassen. Je weet, hè.
0: Ik weet het niet, maar zeg het mij.
2: De frequentie van om de 4 weken, is dat bij jou ook zo?
0: Ja, ik ga werk hebben vanavond, dan denk ik. Oké. Zometeen top request met Christophe. Het is allemaal op verzoek, dus kies er een paar goede tracks uit. Veel plezier.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
0: Dit is Top!
5: Vanaf 7 uur is de studio weer helemaal voor jou in een gloednieuwe Top Request. Eerst Top Headlines en dat krijg je van Niels.
6: Een goeie avond. Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren te afhankelijk van andere Europese landen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft verboden voor het grote publiek. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Zo vroegen ze bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. De haven van Antwerpen krijgt dit najaar een zelfrijdende vrachtwagen, zonder chauffeur dus. Hij zal containers vervoeren tussen linker- en rechteroever. Omdat er geen chauffeur nodig is, kan de vrachtwagen dag en nacht containers vervoeren. Op termijn willen ze ook in Gent en Rotterdam zo'n vrachtwagen inschakelen. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zegen naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Kranberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
5: Dankjewel Niels. Twee plaatsen waar je nog aanschuift op deze woensdagavond. Dat is op de R21 Brussel Noord-Zuid tussen de Bailleutunnel en Terkamerbos. Een kwartiertje erbij. De R22 Brussel Noord-Zuid ook tussen de Waverse Steeweg en de Waterloose Steeweg. Daar dus een kleine tiental minuten.
0: Dit is Top. Top Request. Christophe Aans.
5: Vanaf nu is deze studio 2 uur lang van jou. Jij bepaalt de beats. Ik duw op de knoppen. Open de Top Radio BE-app. Drop je track en vertel me wat schaft de pot vanavond.

0: recent plaatje mogen aanvragen, dan zou het toch wel deze zijn. Frankie Rizzardo en Shin Yuko bij Top in Top Request.
1: Dit is Top.
2: We make you
1: Top Request.
0: Ja, goedenavond. Jij daar, toplijsteraar. Het is woensdag. We zijn officieel over de helft van de werkweek. En dat vier ik vanavond, vanaf nu. Dus met de 2 uur, met de allerbeste beats, maar vooral met jou erbij. Welkom dus bij een gloednieuwe Top Request live tot 9 uur vanavond. Ja, je weet het al intussen. Dit is het programma waar jij de muziek bepaalt. De topradio BE-app die ligt wagenwijd open. Welke track moet ik er zo dadelijk voor jou ingooien? En vertel er meteen even bij, wat ben je dan ook aan het doen? Heb je bijvoorbeeld een absurde werkdag achter de rug? Of zit je nog op dit moment vast in de avondspit? Of staat misschien wel het aperitief daar al koud? Dus laat het weten, typ het in de app of nog leuker, stuur een voiceberichtje. Dat kan en mag ook altijd natuurlijk. De Topradio BE-app, die is er voor jou.

Dus nog echt wel hoor, met Shakira en Burna Boy met Tai Tai. Heel wat leuke berichtjes dat binnenstromen via de Topradio BE-app. Bijvoorbeeld van Kenny. Yo, goedenavond. Nog werken tot 10:30. En daarna rustig een pintje drinken en een pizzakje uit de oven. Dan is er ook nog een berichtje binnengelopen van Laure. Die heeft een frigobox vol met Bacardi hier staan. Aperotijd stuurt hij erbij met nog een fotootje erbij, zeg. Ja, 7:15, een volle frigobox met Bacardi. Het heeft allemaal te maken met een feestje dat er zit aan te komen zaterdag met zo'n vrienden en een vriend die dus 25 wordt komende zaterdag. Arnoud is dat.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
18: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
19: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
20: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
19: Ja.
20: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
19: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
20: Oef, dat is een pak van mijn hart.
19: Ja, ja, oh. Ja, schat.
21: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
22: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
23: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
22: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
23: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
22: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
24: Top, we make you move.
25: De avond van Top is helemaal van jou. Top Request.

0: Hello, Top Request is er voor jou van maandag tot en met donderdag van 7 tot 9. Martin Solveig.
1: Top Request.
0: En dat wist Max ook. Max, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Max, jij bent op weg nu momenteel, hè?
2: Ja, momenteel sta ik aan de Deleize, ja, dat klopt.
0: Aan de Deleize. En je staat daar met reden, want je werkt voor de... Vertel eens.
2: De jeugdzorg. Ik werk voor een organisatie binnen de jeugdzorg.
0: Ja, en dat houdt eigenlijk van alles in, heb je mij zo net verteld. Van verstoppingen tot bijvoorbeeld, wat nog allemaal?
2: Ja, een kamer verven, reparaties aan deuren, sloten, tot elektriciteit. Echt een beetje van alles.
0: Ja, dat is best wel een uitgebreide functie dan. Ja. En moet je dan vroeg starten, late uren, of is dat met shiften?
2: Nee, we werken normaal van 8:30 tot 5 uur.
0: Ja?
2: Maar op woensdag werk ik dan van 12 tot 8, omdat ik dan s'avonds die ophaling moet doen.
0: Ah, oké. Het is niet zo dat het vrijwillig is.
2: Nee. Dat is binnen mijn werkuren.
0: Ja. Ja. Maar je doet het wel met plezier natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Als ik zie hoeveel gezinnen dat er daarmee geholpen zijn, is dat echt een onwijs dankbare job.
0: Dat is wel leuk dat je dan een job hebt waarvan je zoiets hebt van, ja, ik draag iets nuttig bij aan de maatschappij.
2: Ja, dat is zeker zo.
0: Zeg Max, zijn er dan ook bepaalde dingen die vaak terugkomen om die verspilling dan te vermijden? Wat laten de mensen dan meestal zo liggen? Of wat is er dan zo over tijd zo van die producten?
2: Heel veel verspakketten, groenten. Maar ook vers vlees, dat morgen eigenlijk bij wijze van spreken vervallen is. En dat ze bij de beenhouwerij niet meer kunnen opgebruiken.
0: Ja.
2: Die gaan bij ons meteen de diepvries in.
0: Ja. Oké, leuk. Max, ik kan hier voor jou een nummer draaien. Jij zou heel graag dat boy Tommy horen.
2: Ja, dat klopt.
0: Met Candyman. Heeft dat een bepaalde reden waarom dit nummer?
2: Ik vind dat gewoon een onwijs goede retro-schijf. En daar fleurt mijn dag altijd van op.
0: Voilà. Meer reden heeft dat niet nodig, hè, Max?
2: Voilà, precies dat.
0: Max, nog een goede avond.
2: Ja, dankjewel.
0: En tot binnenkort misschien eens. Dankjewel voor je babbel.
2: Tot binnenkort.
0: Jo,
2: graag gedaan. Dag.

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles komt goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Carlita, Leaf en Jasper en Solar Skin.
1: Top request.
0: Zo net een leuke babbel gehad met Zino. Zino, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Zeg, jullie zijn onderweg met de truck. Is dat dan zo van dat exceptioneel vervoer?
2: Nee, dat is met een kombi. Met zeilen, een zeilwagen.
0: Ah ja, oké. En jullie zijn op weg naar Praag, heb je mij zo net verteld.
2: Ja, ja.
0: En jullie gaan daar toch wel iets gigantisch gaan ophalen, zeker?
2: Een vliegtuigmotor.
0: Een vliegtuigmotor, zeg, van een Boeing zo?
2: Van een 380, denk ik, ja.
0: Ja, wat? Dat is toch wel wat, hè?
2: Ja, die zijn tamelijk groot en dat weegt wel ja, een klein 6, 7 ton. Ja.
0: Hallo. En doe je dat vaak, dat is je beroep dan? Of?
2: Wij doen dat. Ik doe dat met mijn echtgenote en wij doen dat nu al 10 jaar.
0: Mooi. Dus eigenlijk constant met die echtgenote op de baan?
2: Ja, wij worden betaald voor het vakantiegaan, zou ik maar zeggen. Zeg, wij worden betaald om de wereld rond te reizen.
0: Ja, naar welke plaatsen ben je dan al nog gegaan met jou, madame, met de truck?
2: Servië, Noorwegen, Zweden. Nu onlangs is er een collega van mij naar IJsland geweest. Istanbul, overal gaan wij.
0: Ja, zeg, en zo even tussen ons, zo constant, als je dan met je vrouw samenwerkt, gaat dat dan nog zo? Ja. Zo constant veel, dat is toch veel tijd samen doorspenderen dan?
2: Ja, weet je, als dat je nu thuis zit of je zit in de vrachtwagen, woorden heb je overal wel eens.
0: Ja.
2: Maar het is hoe dat je ermee omgaat. En ja, wij kunnen nogal tamelijk veel plaatsen en een plek geven. Dus,
0: oké. Okay. Okay. De perfecte relatie, Zino. Laten we het zo afsluiten.
2: Ja, zoiets.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Zeg, je had graag een plaat gehoord. Vertel eens, wat kan ik voor jou draaien?
2: Ja, graag. Noemka en House of Doom.
0: Noemka en House of Doom. Staat voor jou klaar, Zino. Nog een goede avond.
2: Dank
0: en
2: wel,
0: hou hem op toppen onderweg, hè?
2: Altijd.
0: Yo!

0: Als je momenteel onderweg bent en je hoort dit op de radio, ongetwijfeld kan je toch niet blijven stilzitten. Nee, Raffi and Giving You.
1: Top request.
0: Ja, en als je dan als papa op de radio bent,

0: Beetje stress?
1: Een klein beetje, maar...
0: Ik denk dat ik meer stress heb dan jou. Want je had ook wel een beetje stress om terug op de radio te komen, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is lang geleden.
0: Het is wel heel lang geleden, maar je hebt dat vroeger ook nog gedaan, hè?
1: Ja, inderdaad. Vanaf kleins af aan al.
0: Oké. Okay. Paula, zeg even een checklist voor op een woensdagavond. Ben je al gedoucht?
1: Ja, ik ben al gedoucht.
0: Heb je pyjama al aan?
1: Ja, ik heb mijn pyjama al aan.
0: Huiswerk gemaakt?
1: Ik ben er mee bezig, maar toen zei je van, kom maar aan bellen.
0: Oké, dus de boekentas is nog niet volledig gemaakt?
1: Nee, nog niet helemaal.
0: Ja. Vergeet de tandjes niet te poetsen?
1: Ja, ja.
0: En als ik dan thuis kom, dan ga ik jou nog een zoentje geven.
1: Ja.
0: Is het goed? Zeg, Paula, je zou heel graag Pommelien Thijs horen, uiteraard. Wie niet? Hè? We zijn allemaal fan van Pommelien Thijs.
1: Ja.
0: Met Atlas, ik ga dat voor jou regelen. Tot straks, hè, Paula.
1: Ja.
0: En zoentje van de papa.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Zie je terug.
0: Mwah.
1: Doei.

Ja, ze weten het toch altijd te fixen, die mannen van Criss Cross Amsterdam samen met Luisa Sonza en Willie William. My oh my, het eerste uurtje top request op deze woensdagavond zit erop. Maar straks na 8 uur zijn we er natuurlijk terug met deel 2 van de show. Met Request the Alphabet. Je weet dat het alfabet gaat in de blender, komt een letter uit. En dan werken we verder aan de hand van die letter. Benieuwd welke letter dat gaat zijn vanavond. Dit is Robin Schulz met Sugar.

0: Bompie,
1: kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
0: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Dit is Top. Top Headlines van achter naar deel 2 van Top Request. Welke track wil jij horen? Drop hem nu in de app. Niels, het is aan jou. Goedenavond.
6: Een goede avond. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al twee drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden de hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Vorig jaar zijn er in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024. Dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan enkel vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel. 79 slachtoffers, maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. Eén iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En dan nog voetbal. Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch nog door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37. Hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
5: Dit is Top. Top Request. Christophe Aap.
7: 8 uur op woensdagavond. Het beste deel van de dag gaat nu in. De afwas is gedaan, de zetel roept, de sportschoenen staan klaar. Wat je plannen ook zijn. Jij kiest voor de beats een Top Request.

0: Ik vind wat Prospa uitbrengt, ik vind dat altijd goed. En vooral met Clooney erbij. Je hoorde Free Your Mind.
1: Request the Alphabeat.
0: Ja, dit is toch wel een van de leukste momentjes hier bij Top Request in de avond. We gooien het alfabet in de mixer voor een nieuwe Request the Alphabeat. Benieuwd wat er nu vanavond uit de blender gaat komen.

0: De letter A.
1: De blender zegt dus de letter A. Welke track die begint met de letter A moet ik draaien? Laat die Topradio BE-app even ontploffen, alsjeblieft.

0: De Hey Everybody Back in the Dance. Dit is waarom ik zo van dit programma hou. Momentjes als dit. Request the Alphabeat. Tracks met de letter A. En ik moet zeggen, de Topradio BE-app die is gewoon ontploft. Die is aan het ontploffen. Heel wat leuke tracks die binnenkomen, die jullie aan het insturen zijn. En ik zal hier al eentje klaar zijn voor jullie. Het is er eentje voor Tim. Hij heeft gekozen voor Sash. Dit is Adelante.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante.

0: Top Request met Request the Alphabet. En deze valt er eigenlijk ook wel perfect onder, moet ik zeggen. Alesso, de letter A, voilà, ze. One Republic en In Your Eyes.
1: Top Request.
0: Top Request met aan de lijn Christophe. Chris met ook. Met Christophe, goedenavond. Voilà, dat maakt het gemakkelijk.
2: Goedenavond, Christophe. Goedenavond.
0: Ja, een naamgenoot, zeg. Gebeurt niet al te vaak, moet ik zeggen, op de radio. Het is niet een naam dat je al te vaak hoort. Op de radio dan, toch. Bij de luisteraars, moet ik zeggen.
2: Ja, ik zal die weten.
0: Zijn maar wel een schone naam.
2: Ja, zeker en vast, zeker en vast.
0: Maar bij jou is het met K en F en met mij is het CH en PHE van achter.
2: Ja, voilà, inderdaad.
0: Op zijn Frans. Zeg, Christophe, je bent de dames van de dans naar huis aan het voeren. Welke dames zijn dat dan? Ben jij de papa die zo s'avonds de meisjes naar de dans moet voeren?
2: We zitten met een beurt. Dat zijn vier meisjes, dus onder mijn dochter ook. Die dat eigenlijk in Meissen, in de dansschool Excess, dansen. En die moeten gevoerd worden of gehaald worden. Hè. En het is nu mijn tour.
0: Ik ken dat. En is dat dan één keer per maand of zo? Of wat is de frequentie?
2: Dus twee maal per week en de ouders wisselen af. Hè. Dan is die een keer daaruit en die een keer uit en nu was mijn natuur.
0: Jullie hebben een WhatsApp-groepje?
2: Ja, inderdaad.
0: Dat maakt het gemakkelijk. Maar ik weet dat, Christophe, dat is zo. Ja, dat kan druk zijn. Mijn dochter speelt ook volleybal en dat is hetzelfde. Die trainingen en die wedstrijden, dat is echt plannen, hè?
2: Ja, zeker en vast, zeker en vast. Maar ja, dat lukt wel.
0: Ja, die van mij heeft trouwens ook nog gedanst, maar ze is dus overgeschakeld naar de volleybal. Ze doet dat graag. Ja. Christophe, ben je al thuisgekomen?
2: Ja, inderdaad. En ik heb mijn zoon bij een goede kameraad afgezet voor de meisjes te kunnen voeren, want hij kan met vijf in de auto. En mijn zoon zit nu te wachten bij Jeroen, een goede kameraad van mij.
0: Ja, oké. Okay, want ik ga jouw nummer draaien, hè, dat je die nog even, dat je de box nog eens goed kan uitzetten in de auto. Hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Welk nummer mag ik voor jou draaien in Request the Alphabet?
2: Ayla van DJ Toucher.
0: Voilà, Christophe, hij komt eraan, dankjewel.
2: Ja, top. Goedenavond.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
0: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Topradio BE-app.

Bebe Rexha en A New Religion. We sluiten het af. Request the Alphabet voor vandaag met de letter A. Andere requests zijn welkom. Request. Want het is iets voor 7:30. De avond is nog jong, geef toe. En sommigen onder jullie die zijn nu op dit moment aan het zweten in de fitness. Anderen liggen al lang uit in de zetel te scrollen met die smartphone. En de echte diehards die zijn misschien nog aan het overwerken, wie weet. Waar je ook bent en wat de avond nog brengt. Ja, ik wil het van jou weten. Drop je verhaal in onze app. En als je er nog een goede plaat bij aanvraagt, dan draai je die misschien wel als volgende. Dit is jouw top request.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
6: Dit is Top.
7: We make you move.
6: Top Request.

Top request met Years and Years. En King, is er een nummer dat je nog heel graag wil horen net voor 9 uur? Met een bepaalde reden of zo, of gewoon een track die je al even niet meer op de radio hebt gehoord. Het is een moment. En wel, dan kan dat nu via de Top Radio BE app. Die staat open voor jou, dus laat maar van je horen. En met een leuk verhaaltje erbij of een reden, dat maakt het altijd leuk natuurlijk. Weet je wat ik nu een heel fijn nummertje vind tegenwoordig? Dat is de nieuwe Last Week precies. Deze.

0: Visto last week is Paraíso.
1: Top check-in.
0: Ja, jij daar, we moeten het er nog eens over hebben. Hè. De top check-in die is op dit moment gesloten. Die gaat ook niet meer open tot morgen vroeg, maar geen stress, want dat geeft jou perfect de tijd om jezelf voor te bereiden. Maak gewoon een plan, want ja, vrijdagochtend liever, 18 september, dan is het van dat. Hè. Dus zou ik nu al markeren met een stipje in de agenda. Dan spelen we de grote finale van de top check-in en ligt er opnieuw maar liefst €2.500 aan reisbudget op jou te wachten. Denk maar eens even na wat jij met dat geld zou doen. Het enige wat jij nu moet doen, dat is heel goed naar ons blijven luisteren. En zodra je dus hoort dat de check-in weer openvliegt, ja, dan moet je direct natuurlijk in actie komen. Als je nog geen boardingpass hebt om in te checken, surf meteen dan naar onze website, topradio.be of de topradio.be-app en check je zo snel mogelijk in. En dan zit die normaal gezien in je mailbox, die unieke boardingpass. En die boardingpass die moet je dan goed bijhouden voor komende vrijdag 18 september. Bewaar die code echt heel goed, want die heb je sowieso nodig vrijdag. En wel, ik zou zeggen, ik dem voor jou persoonlijk. Veel succes en blijf luisteren.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

tuo quel danske te placeren, hè? Augie, BFR en Sola. Ja, sorry, maar ik kan daar niet over blijven stilstaan. Maar dat wil zeggen dat het goed is, natuurlijk. Jij luistert Top Request. Woensdagavond nog tot en met 9 uur is de radio helemaal van jou. Ik heb nog plaats voor een paar plaatjes, dus laat van je horen via de Topradio BE.

gaan zijn we naar op zoek tijdens Top Request en natuurlijk tracks met A Good Feeling. Jij mag ze doorsturen via de Top Radio BE-app. Je hebt dat perfect verwoord, Flowbar. Heel wat mensen hebben Aflito ingestuurd van Fioco. Ik heb die nog niet gedraaid, maar bij deze misschien toch wel de perfecte reden om die dan eens boven te halen. Ik heb hem ook nog niet gedraaid in dit programma, dus waarom niet? Dit is Fioco.

tijd de platenkast gehaald. Voor onder andere ook Vincent, deze Fioco en Aflito. En ja, zo vliegen twee uurtjes toprequest zo voorbij. Wat een platen, wat een verhalen. Vooral wat een geweldige woensdagavondcrew zijn jullie. Bedankt voor alle berichtjes en de toffe voice notes in de Topradio BE-app. Morgen natuurlijk een nieuwe

0: Een goede avond. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
1: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vrienden waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
0: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al twee drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog niet duidelijk. En wielrennen, de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gauthera werd tweede, de Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
2: Dit is

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo